0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

daarna nooit meer zien. Ik weet wel beter.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
1: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
3: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
1: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer, vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. In de wijk Overvecht wordt nog altijd veel te hard gereden op plekken waar je 30 mag. Dat bleek afgelopen weekend nog op de Neckardreef, waar twee bestuurders werden betrapt die met 104 en 87 door de wijk scheurden. Bewoners willen meer controles. Volgens hen is het wachten op een ongeluk. De gemeente erkent de problemen en overweegt om straten opnieuw in te richten. In Utrecht is iemand aangehouden voor het bezitten en vervoeren van lachgas. Een getuige zag dat een automobilist bezig was met het vullen van ballonnen. Bij controle bleek dat de verdachte 6 gevulde flessen bij zich had. En dat mag niet. De politie heeft de flessen in beslag genomen. De grootste fietsenstalling ter wereld bij Utrecht Centraal staat op dinsdagen en donderdagen vaak helemaal vol. Eigenlijk is die parkeergarage voor fietsen alweer te klein. Fietsen worden buiten de rekken gezet en soms op gevaarlijke plekken. De gemeente, NS en ProRail kijken naar uitbreiding. Rond het station zijn duizenden extra fietsplekken nodig. Er komt een nieuwe voetgangersbrug over het water tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolvenplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen er onderdoor. En voor woonboten kan de brug als het nodig is worden geopend. De aanleg moet eind volgend jaar beginnen. Dan het weer. Overdag is het nog lekker. Misschien wel 20 of 21 graden en flink wat zon. Maar vanavond en vannacht dan gaat het regenen en koelt het af naar 11 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
9: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
8: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
9: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
8: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
10: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

zat van de week een beetje te zeppen op de jarige tv. En toen zag ik deze show voorbij komen. De klusshow die ze ooit een jaar geleden hadden. Wordt weer herhaald. André Hazes, Mart Hoogkamer en Sijs van mij. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent. Het is woensdag en we gaan even kijken naar het weer. Het is nu een graadje of 11. En kijk een beetje uit. Want ik kijk nu met een schuinoog naar buiten. En ik zie gemist. Maar er wordt wel gewaarschuwd voor op sommige plekken. In één keer mistgolven waar je in terecht kan komen. Vandaag gaat de temperatuur nog oplopen naar 20 tot 23 graden. En er is een hoge bewolking, net zoals gisteren. Maar dan komt het zonnetje echt nog wel doorheen. Nou ja, geniet daarvan, want het is de laatste dag met de wat warmere temperaturen. Want bij morgen gaan we echt letterlijk naar de 15 graden. Dus vandaag nog 22 graden. Er wordt wel wat regen voorspeld, maar nou, ik denk dat het wel mee zal vallen vandaag. Windkracht 2. Morgen gaan we windkracht 4 al beleven. Dus echt heel anders dan de afgelopen dagen. Daar had je bijna windstil weer. Maar dan gaan dus echt wel een buitje verwachten de komende dagen. Dus geniet, zou ik zo zeggen, van deze woensdag. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Het valt op zich reuze mee, zag ik zo even heel snel. A12, Den Haag richting Utrecht. Daar staat 9 kilometer file tussen Reewijk en Woerden. Dan de A27 Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op tussen Bilthoven en Knooppunt Rijnsweert. 6 kilometer file. En dan de A28, 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En dat zijn de files voor deze woensdag. Gauw door, dus...

Miriam, John West en hi Bibi. Hi, lieve mensen. En er is een hoop werk in Utrecht aan de weg. Gisteren begonnen werkzaamheden aan de Ganzenmarkt. Dat duurt tot en met vrijdag 23 oktober. In die periode is de Ganzenmarkt afgesloten. Voor bestemmingsverkeer, voetgangers en fietsers kunnen daar wel naartoe. 24 oktoberplein, daar gaat ook een hoop gebeuren. Hè? Van gisteren tot en met vrijdag 9 oktober... werkt de gemeente op het 24 oktober viaduct bij de kruising tussen de Pijpenlaan, Beneluxlaan, Dominee Martin Luther Kinglaan en de weg van de Verenigde Naties. Wordt 's nachts uitgevoerd hoor, meestal tussen 8 en 6 uur. Maar dat je het wel even weet en daar rekening mee houdt. En dan de Utrechtse weg. Die krijgt ook nieuw asfalt in Vleuten. Dat begint aankomende maandag met het vervangen van het asfalt op de Utrechtse weg. De huidige asfalt is volgens de gemeente in slechte staat en wordt daarom vervangen. En dat begint maandag om 7 uur. Je kunt het allemaal op je gemak nalezen op de pagina van Duik. En ook de Vaartse Rijnstraat, die wordt op 12 oktober aanstaande afgesloten. Dan begint de gemeente daaraan. De bestrating wordt uit de straat gehaald en opnieuw gelegd. Het is een beetje wat saai, kort zo aan het begin van het programma. Maar het zijn wel dingen waar mensen rekening mee moeten houden. Zeker mensen die van de weg gebruik maken. Laten we maar gauw verder gaan met Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Lekkere muziek.

Martijn Visser en jij bent het feestje bij Bingo FM. Ouders met kinderen jonger dan de basisschoolleeftijd, die kunnen volgende week woensdag 14 oktober een kijkje nemen bij de Utrechtse voorscholen. Ja, vroeger heette dat kleuterschool. En mijn moeder noemde het ook nog wel vreubelschooltje. Ja. Je gaat lekker naar de vreubelschool. Ik weet nog heel goed dat ze het zei en dat ik dacht, wat is dat dan? Op de voorschool worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Heel veel mensen denken dat de voorschool alleen voor kinderen is met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Maar dat is helemaal niet zo, zegt wethouder Dennis de Vries uit Utrecht. Echt alle kinderen hebben baat bij een goede voorbereiding op de basisschool. Daarom heb je in Utrecht ook geen verwijzing nodig voor die voorschool. Iedereen kan zijn kinderen gewoon aanmelden. Op www.utrecht.nl voorschool kun je alle locaties zien die deelnemen. Volgende week woensdag tussen 2:30 en 4:30 kun je daar terecht. Met je kinderen kun je binnenlopen als je dat leuk vindt. En de voorschool is voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud. En vanaf 1 januari aanstaande wordt de minimumleeftijd verlaagd naar 2 jaar. Dat is vroeg, hè? En ook wordt de voorschool vanaf het nieuwe jaar gratis voor kinderen in Kanalenland en in Overvecht. En voor U-pashouders. Dat je dat maar even weet. Dat zijn regelingen die in die wijken getroffen zijn. Ik vind het altijd een beetje gek dat je de ene wijk wel doet en de andere wijk niet. Maar goed, dat is een keuze. Maar voor uw pashouders is het ook gratis om je kinderen daar op te doen. Op de voorschool of kleuterschool heb ik al in mijn hoofd. Maar dat is natuurlijk helemaal niet meer zo. Dat heet voorschool. En Vreubelschool, dat is heel lang geleden. Dat was een bepaald onderwijssysteem blijkbaar van meneer Vreubel. Ik maak geen grapje. Vreubelen komt daar ook vandaan. Hè? Maar goed. Hier is Rob de Nijs. Ik ben aan het vreubelen op de radio, mensen. Met Hou me vast.

0: hele tijd geleden zat ik een beetje op YouTube te surfen. En dan kwam ik Robbie Montero tegen, de dochter van Antje Montero. En toen dacht ik, zo, die kan zingen. En de rest is een beetje geschiedenis. Want daarna heeft ze echt een carrière gemaakt. Niet door mij, hoor, maar gewoon op eigen kracht. We gaan naar het nieuws met Django Wagner. Zwarte haren, zwoele gitaren,
1: ik
0: tot
1: weet
0: zo.
1: Nog goed, die ene nacht, ze kwam voorbij zo'n...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi!
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen. In de wijk Overvecht wordt nog altijd veel...

0: bezig was met het vullen van ballonnen. Bij controle bleek dat de verdachte 6 gevulde flessen bij zich had. En dat mag niet. De politie heeft de flessen in beslag genomen. De grootste fietsenstalling ter wereld bij Utrecht Centraal staat op dinsdagen en donderdagen vaak helemaal vol. Eigenlijk is die parkeergarage voor fietsen alweer te klein. Fietsen worden buiten de rekken gezet en soms op gevaarlijke plekken. De gemeente, NS en ProRail kijken naar uitbreiding. Rond het station zijn duizenden extra fietsplekken nodig. Er komt een nieuwe voetgangersbrug over het water tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolvenplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen er onderdoor. En voor woonboten kan de brug als het nodig is worden geopend. De aanleg moet eind volgend jaar beginnen. Dan het weer. Overdag is het nog lekker. Misschien wel 20 of 21 graden en flink wat zon. Maar vanavond en vannacht dan gaat het regenen en koelt het af naar 11 graden.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
6: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, en de populariteit was ook... Ze bleef nog heel lang populair. Gertie Kaspers en haar bandje Teach-In. Ping. En Dingedong. En hun probleem was dat dit liedje erover was. Ze waren een bandje. Maar ja, dan moet je de tweede single uitbrengen. En dat is best ingewikkeld. Je ziet de naam Justin de Wild. Hij is bingo-schijf van deze week. Maar ja, na zo'n enorme hit als Cheerio, wat breng je dan uit, hè? Dat is best ingewikkeld. Niet dat hij ervoor ook al actief was, want Teach-In was ook al bezig als bandje. Maar ze hadden dit nummer. Ja, en dan verwachten mensen toch dat ze een dergelijk nummer ook weer uitbrengen. En dat ze in die stijl blijven. Nou, dat is best wel een groot probleem. Gertie Kaspers, die ging op een gegeven moment uit de band. Die is naar Oostenrijk vertrokken, heel lang. Die is tegenwoordig.

0: weer terug. Hoor. Die rijdt met de camper dwars door Europa. En die volgt ook alle Eurovisie dingen. Die zal wel helemaal blij zijn dat het dit jaar waarschijnlijk weer doorgaat. Maar hoe dat nou precies verder gaat, weet niemand. Maar Tijin, die werd er trouwens ook gezien door de band ABBA als grote kanshebber. Net zo goed als dat ABBA dacht dat Maud en Pindel heel groot zou scoren. Nou ja. Dit werd ook een nummer 1. En het was jarenlang het grote succes van het Songfestival. Tijin is nog doorgegaan met 2 zangeressen. Ik weet nog, de actie Geven voor Leven. Dan moest je naar het postkantoor bij je in de buurt. En dan kreeg je een LP. En er stond dan Tijin op met allerlei liedjes. Maar het is nooit meer zo'n groot succes geworden als dit liedje. Joey Nicolai heb ik voor je, Tinto de Verano. Ik heb Roxy Dekker Casual. Daar begin ik mee. En daarna ook Miss Montreal. En groot. Hier bij Bingo FM. Nou, is dat leuk op een woensdag of niet?
1: Onze afspraak stond toch vast.
0: Oh. Het is

eigenlijk een oud liedje van er. Ik kwam dat liedje weer tegen. Ik denk, ik zal het weer eens draaien. Casual, hartstikke leuk. Een van de succesvolste artiesten van dit moment uit Nederland. Hè. En het is er meer dan gegund, hoor. Even kijken naar de situatie op de weg A12. 4 kilometer file tussen Gouden en Nieuwebrug. En op diezelfde A12 staat ook nog 4 kilometer file tussen Nieuwebrug en Harmelen. Dat is allemaal Den Haag richting Utrecht. A27 Breda richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond en de andere kant op. 8 kilometer file tussen Bilthoven en Knooppunt Lunette. En dan hebben we de files wel gehad. Hartstikke lekker. Door met muziek. Miss Montreal.

0: Ai.
1: Joe en Nicolai, er is een teruggang in veganistische restaurants in Utrecht. Wat is nou vegan? Je hoort het heel vaak in het woord zelf. Dat wordt niet meer zo positief bevonden. Nou, in Utrecht heb je heel veel vegetarische en vegan restaurants. Vegetarisch is dat je geen dieren gebruikt. Je gebruikt wel dierlijke producten, zoals melk en honing. Vegans gebruiken helemaal geen dierlijke producten. Die hebben zoiets van, ja, je mag niks van een dier gebruiken. Dus ook geen boter. Ook geen melk, ook geen... Dat is best ingewikkeld, maar je kunt er goed mee koken. Nou, Gijs is al gesloten, het restaurant op de Straatweg. Dat opende in 2014 zijn vestiging op de Voorstraat. Een jaar later op de Straatweg. Maar dat is nu dicht. Ja, zeggen ze, het is een beetje in een negatieve spiraal terechtgekomen. Gek genoeg. Veganistische aanbod is nooit ontzettend groot geweest in Utrecht. Aldus Ellen Scholtes, die is hoofdredacteur van culinair platform De Buik. Goed veganistisch koken, dus helemaal zonder dierlijke producten, is dan ook een kunst. Maar het kan wel. En dat wordt ook gedaan in Utrecht. Het is meestal een mengeling. Hè? Maar omdat heel veel restaurants dus of een vegetarisch of vegan gerecht of meerdere op de kaart hebben, is dus een vegan restaurant of een vegetarisch restaurant best moeilijk te exploiteren in het kleine Utrecht. Ja, en veel jongeren eten vegan of vegetarisch, maar ja, dat is natuurlijk maar één keer dat je de koek kunt verdelen. En bij de 50 grotendeels vegan restaurants waarmee samengewerkt wordt, aldus mevrouw Scholten van Vivo Food, oftewel Vegan Food Tours, die ze organiseert in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, die zegt, ja, weet je, je ziet door de jaren heen minder over vegan, maar meer over plantaardig worden gecommuniceerd, veel subtieler, en dat werkte wel goed voor die restaurants. Vegan is toch een woord waarvan mensen denken, ja, dat is heel alternatief, en is dat wat voor mij? Nou, plantaardig, dat zegt natuurlijk meer dan genoeg. Nou ja. Er staat een mooi kaartje in het AD waar je nog steeds vegan en vegetarisch kunt eten. En dat is in Utrecht best veel. En soms op onverwachte plekken ook. Een biercafé op de Bijert dreef bijvoorbeeld Oproer. Daar kun je ontbijt, lunch en diner krijgen. En ook hapjes voor bij de borrel. En dat zijn alleen maar vegan gerechten. En dat zit dan in Overvecht. Vooral in de binnenstad zitten heel veel vegetarische en vegan restaurants. En rondom de binnenstad heb je er ook nog wel een paar. Nou ja. Er wordt wel gezegd, ja, het is wel jammer dat bijvoorbeeld zo'n Gijs op de Straatweg is gesloten. Het plantaardige aanbod in Utrecht is een beetje tegenvallend. Ik heb het niet alleen over de horeca, maar bijvoorbeeld ook over de bakken. Dat ligt vol met superlekkere koeken en cakes. Maar iets vegans is er dan vaak helemaal niet. Of hooguit twee producten. Ja, het blijft natuurlijk een dingetje. Het is wel een heel speciaal proces om te koken met alleen maar plantaardige producten. En ik vind het knap. Maar goed, ik heb het al gegeten hoor. Ik vond het ook best lekker en goed gedaan. En ook heel apart dat ze melk uit de bonen weer halen en dat soort dingen. Dat is echt een knappe manier van koken. Maar vegan was heel populair in Utrecht. Had een opkomst, maar stort nu weer in elkaar. Nou ja, we hebben net die Michelinsterren gehad. Hè. Er zijn er nog steeds twee in Utrecht. En er staan er 1 miljoen miljarden eigenlijk.

Ja, mooi liedje hoor, Suzanne Freek en pijnstiller hier bij Bingo FM. De beste pijnstiller is nog altijd de aspirine. En het is de goedkoopste ook nog eens een keertje. Nou ja, mooi liedje en heel symbolisch. We gaan het nieuws dan doen met Gerrit Snijder van Den Haag naar Amsterdam. En dan met een U-bocht weer naar Utrecht. Tot zo!

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
5: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
4: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
4: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

zit ik er wel weg uit die sleur en dat begrijp ik best wel. Nou, hoppatee. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. We gaan richting de A2. Als je naar Utrecht komt rijden, kom je een aantal files tegen. Tot en met knooppunt Everdingen. Hou daar een beetje rekening mee. Ik zeg het maar omdat we tegenwoordig ook daar een beetje te ontvangen zijn. Via de app. Eigenlijk wereldwijd. Maar ja, ik kan modiek wereldwijd alle files gaan opnoemen. A12 de dag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Reewijk en Nieuwebrug op dit moment. Dan de A27. Breda richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. De andere kant op. 9 kilometer op diezelfde A27. En dan tenslotte. Ik heb ze eigenlijk wel gehad. Hartstikke fijn. Kan ik muziek instarten? Het valt mee, hè? Hier is Rutger van Barneveld.

0: vandaag echt wel afgelopen hoor. Dus voelen zo maar achter Rutger van Barneveld. Had er een enorme hitje bij. Leuk. Met zo'n honderden tegelijkertijd strijken halsbandparkieten s'avonds neer bij de Weertsluis. En die halsbandparkieten, ja, die zijn er al een hele aantal jaren. Bij het gebouw van Bingo FM, waar wij in zitten, bij de Hengeveldstraat. Daar zitten ze ook wel eens. Maar ze overnachten daar niet. Ze komen gewoon even fourageren. En die halsbandparkieten, dat is eigenlijk nieuw, hè. Ze zijn luidruchtig. Ze zitten lekker te flirten, te eten en te drinken. Maar ja, zijn het nou invasieve soorten? Zoals dat zo mooi heet. Dus soorten uit het buitenland die de hele boel overnemen. Zoals de kreefjes in onze rivieren en sloten. Of zijn het gewoon vogeltjes die inmiddels gewoon erbij horen. Utrechtse paradijsvogels die hier gewoon terecht gekomen zijn. Ja, het is natuurlijk wel een dingetje. En er wordt over gesproken door de gemeente Utrecht.
1: Deze paradijsvogels heb je vast wel eens voorbij zien komen. Met z'n honderden tegelijk strijken ze 's avonds neer bij de Weertsluis. Deze bioloog kan ons er alles over vertellen.
2: Ik ben Matthias. Ik kom uit Utrecht. Ik ben bioloog. Eigenlijk alles met mijn natuur en vogels te maken heeft, daar ben ik mee bezig. Nou, het zijn echt honderden bij elkaar.
3: Ik ben bij de Weertsingel. En het stroomt helemaal vol met halsbandparkieten die hier gaan overnachten.
2: Ooit waren het kooivogels, die werden gehouden door mensen. Ze komen oorspronkelijk uit Azië en Centraal-Afrika. Als een tak afbreekt, dan komt er een soort van holte die er ontstaat, een natuurlijke holte. En die holte die pikt die parkiet dan nog iets verder uit, waardoor hij er een eier in kan leggen. Het zijn geen invasieve soorten, dus dat betekent niet dat ze echt heel schadelijk zijn voor de natuur. Er is wel onderzoek gedaan om te kijken van of ze dan echt concurreren met bijvoorbeeld de spechten, uilen, koudjes, maar er is niet echt aangetoond dat ze echt bedreiging zijn van andere soorten. Het is eigenlijk een soort kleurrijke toevoeging toch wel.
0: Ja, ze zijn hondsbrutale en je kent ze en maken tegenwoordig deel uit van de Utrechtse vogelkolonies. En er wordt gezegd dat het ooit begonnen is in het Vondelpark, dat ze zich langzaam hebben uitgebreid naar andere grote steden. En Utrecht heeft er ook al een tijdje mee te maken. Ze zijn hondsbrutale. Ik heb ze nog nooit gezien bij mij hier in Zuilen, hoor. Ze zitten echt in het midden van de stad, want daar is ze ook natuurlijk genoeg te vreten. Leuk verhaal over de halsbandparkieten. Inderdaad, heel vrolijk, want ze zijn gifgroene aanvulling op het vogelbestand van Utrecht. Ik denk, ik laat je toch eens even horen. Leuk filmpje van de gemeente Utrecht. Maar we besteden bijna nooit aandacht aan. Maar ze zijn er inderdaad al jaren. Hier is Monique Smit en Kinder van der Graaf. Beter af alleen bij Bingo FM.

Danny en Jess aan de Weld en de partytent. Het duurt nog even, maar het begint alweer. Ik zag de eerste dingen alweer voorbij komen. Daar heb ik het niet over kerst, maar zo over een nieuwe traditie in Nederland. Voor een hoop mensen dan Halloween. En Leidse Rijn die wil eigenlijk het centrum worden voor Halloween-vieringen in Utrecht. En ja, is van 28 tot 1 november. Dan is er een middendaags spektakel in Leidse Rijn gepland. En de kinderen die kunnen daar in plaats van snoepjes, kunnen ze langs de zaken. En dan kunnen ze een vraag beantwoorden. En uiteindelijk krijgen ze dan aan het einde, als ze bij de speurtocht klaar zijn, een goodie bag, zoals dat zo mooi heet. Een goodie bag is gevuld met van alles en nog wat. Ja, hoe dat nou gegaan is, dat Halloweenfeest, hè, dat zie je langzamerhand opkomen. En in 2018 begonnen met 400 kinderen. Daar is nu uitgegroeid tot een evenement waarbij duizenden bezoekers naar Leidse Rijn komen. Afgelopen jaar liep het aantal deelnemers uit op 3000 kinderen. En dit jaar wordt het daarom alles uit de kast getrokken voor Halloween XXL. 5 dagen Halloween, een vernieuwde speurtocht waar ik het net over had. Een spookhuis, de engste winkel van Utrecht en een vuurspuwshow. Die komt dan ook nog. En Leidse Rijn Centrum wil nogmaals daarmee uitgroeien tot de Halloweenbestemming van Utrecht. En de groei van het evenement bracht ook uitdagingen met zich mee. Want het was eerst gewoon gezellig. Maar ja, meer bezoekers, meer grietels en meer gezelligheid. Dat zorgt voor duidelijkheid dat het evenement opnieuw moest worden ingericht om de groei goed te kunnen opvangen. Het laatste wat we willen is dat Halloween ten onder gaat aan zijn eigen succes. Het is echt een dingetje tegenwoordig tussen de herfstvakantie en de kerstmis een beetje. Dat Halloween, mensen versieren hun huis ook wel of binnen. En dat is echt een nieuwe traditie. Nou ja, ik doe er niks aan. Ik heb elke ochtend in de spiegel een Halloween-ervaring. En dan denk ik bij mezelf, zijn het mijn ogen?

lekker hè, Maan en jij en ik tegen de wereld. Hoppatee, we gaan naar het nieuws van 9:30. Doen met Walter Kroes. Iedereen heeft er naar zijn zin. Tot zo.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. In de wijk Overvecht wordt nog altijd veel te hard gereden op plekken waar je 30 mag. Dat bleek afgelopen weekend nog op de Neckardreef, waar twee bestuurders werden betrapt die met 104 en 87 door de wijk scheurden. Bewoners willen meer controles. Volgens hen is het wachten op een ongeluk. De gemeente erkent de problemen en overweegt om straten opnieuw in te richten. In Utrecht is iemand aangehouden voor het bezitten en vervoeren van lachgas. Een getuige zag dat een automobilist bezig was met het vullen van ballonnen. Bij controle bleek dat de verdachte 6 gevulde flessen bij zich had. En dat mag niet. De politie heeft de flessen in beslag genomen. De grootste fietsenstalling ter wereld bij Utrecht Centraal staat op dinsdagen en donderdagen vaak helemaal vol. Eigenlijk is die parkeergarage voor fietsen alweer te klein. Fietsen worden buiten de rekken gezet en soms op gevaarlijke plekken. De gemeente, NS en ProRail kijken naar uitbreiding. Rond het station zijn duizenden extra fietsplekken nodig. Er komt een nieuwe voetgangersbrug over het water tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolvenplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen er onderdoor en voor woonboten kan de brug als het nodig is worden geopend. De aanleg moet eind volgend jaar beginnen. Dan het weer. Overdag is het nog lekker. Misschien wel 20 of 21 graden en flink wat zon. Maar vanavond en vannacht dan gaat het regenen en koelt het af naar 11 graden.

Fransje Bauer als ster aan de hemel staan, geschreven door Emiel Hartkamp. Ik heb laatst ook zitten vertellen hoe Emiel Hartkamp een heel alternatief bandje in een keer volkse muziek liet spelen met een paar aanwijzingen. Dat was heel grappig. En die band dacht, wat gaat er nou toch hebben? Heel leuk. Fransje Bauer als sterren aan de hemel staan. En met Frans heb ik ook het nodige meegemaakt. Maar ach, nog steeds. En dat was onlangs even telefonisch de gast bij Kevin en Suus die er vrijdag weer zijn. Vandaag gaan we nog misschien wel een graadje of, het zal zijn 21 gaan tikken. Maar het wordt ietsje minder de komende dagen. En ja, die voorspelling die wordt al een tijdje gegeven. We gaan dat gewoon meemaken hoor. 2 millimeter regen voorspeld en een oostenwind. Die wind is dus gedraaid, want die wind kwam uit het zuiden de afgelopen paar dagen. En morgen, dan gaat hij naar het noordwesten. Dan krijgen we een noordwestenwindje en dan wordt het maar 15 graden hoogstwaarschijnlijk. En vrijdag dan gaan we echt wel een redelijke herfstachtige dag beleven. Heb je het ook al gezien? Die bomen gaan hard, hè? Och man, die kleuren die gaan heel snel op dit moment in de bomen om je heen. Tenminste, als je een beetje je ogen open had. Nou ja, we gaan het allemaal wel meemaken wat er vandaag gaat gebeuren. Maar vooral een regentikje af en toe. Maar ook, denk ik, nog wel een zonnetje zo af en toe er doorheen. Hoor. Een heel klein waterig zonnetje. Ja, het gaat echt herfst worden. Ik kan er niks aan doen. En misschien vind je het ook wel leuk. Misschien heb je ook al paddenstoelen gezien. Misschien vind je het ook wel leuk als het weer eens een beetje gaat waaien, want het is de afgelopen dagen bijna windstil. Vorig jaar waren echt al hele stormen in oktober. Weet je dat nog? Nou ja, misschien niet, misschien ook wel. Ach, maar we zien het wel wat er gaat gebeuren. Alles kan een mens gelukkig maken, heb ik straks voor je. Maar eerst Samen Welte en Rousseau. Boom! Ik heb met Simons en Tabitha, ik wist het. Ik begin met Antoon. Hallo! Ja.

Hallo, eens even kijken hoor, wat er nog op de weg aan de hand is. Dat valt allemaal reuze mee op de A27. 10 kilometer file door een ongeluk. Dat wel tussen Gorinchem en Lexmond. De A27 Almere richting Gorinchem de andere kant op. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 4 kilometer file. En heb ik ze eigenlijk wel zo'n beetje gehad hoor. Kom in Utrecht rijden. Vanuit Zethoogenbosch kom je ook nog een aantal files tegen. Nou, voor de rest... Perfect op de weg op dit moment. Ja, Utrecht is natuurlijk zo langzamerhand een ramp om te rijden. Kijk een beetje uit met die 30 kilometer wegen. Want je krijgt prenten, je wil het niet weten. Ik hoor steeds meer klachten van mensen. Hoeveel dat niet kost, joh. Maar goed, het zou wel een kwestie van wennen zijn, mensen. Hier is met Simons, samen met Tabitha. En ik wist het.

Samen Welte en Russo en boom. Je kunt een uitzending beluisteren op de pagina van Bingo FM afgelopen maandag. Waren bij Mark van Rossum, Lars van Rooij, Sjors Nachtegaal en Floor van Twijver aanwezig. Respectievelijk van student en starter Utrecht Nu en D66. En als dan de Utrechtse lokale partij student en starter ligt, gaat het systeem van woningverdeling op de schop. Hoe lang je op de wachtlijst staat, mag niet meer uitsluitend bepalen wie er een woning krijgt en wie niet. De partij die vindt dat oneerlijk voor jongeren. Ja, het hele verhaal is in Utrecht natuurlijk een beetje gek. De meeste sociale huurwoningen die worden nu toegekend op basis van de inschrijfduur bij Woningnet. En hoe meer jaren je op de wachtlijst staat, hoe meer kans je maakt op een woning. Dat is de officiële regel. Maar er zijn al heel veel uitzonderingen op. En asielzoekers, weet je dat toch, met een erkende status, die krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Is dat eerlijk of is dat oneerlijk? Nou, heel veel mensen vinden dat heel erg oneerlijk. En de inschrijftijd moet vervangen worden door een puntensysteem, onder andere, zegt Lars van Rooij. En hij zegt, weet je, jongeren krijgen bijna geen kans om een huis te krijgen in Utrecht. Het gaat heel heftig aan toe bij die uitzending. Je kunt hem terugluisteren, gewoon op de pagina van Bingo FM kun je dat allemaal even nalezen. Er waren ook open dagen qua huizen in Utrecht. En dat was leuk. Nou, die open huizen, die heb je van het weekend kunnen bezoeken. Het duurste huis wat in Utrecht te koop staat is bijna 2 miljoen euro. En voor die prijs heb je 275 vierkante meter woonoppervlak. Dat is behoorlijk duur. En met een wat mindere dikke portemonnee kun je ook terecht. Bijvoorbeeld voor 32 vierkante meter vraagprijs van 290.000 euro. Met een modaal inkomen kun je zo'n 48.000 bruto per jaar krijgen aan hypotheek. Ja, het zijn allemaal van die dingen, joh. Dit voorjaar was een gemiddeld huis in Utrecht qua hurenprijs trouwens 2% duurder dan een jaar eerder. En de rekening wordt ook nog opgemaakt door rekening te houden met het bouwjaaroppervlakte en dan wat voor soort huis het gaat. Nou, je kunt het allemaal nalezen. Het hele verhaal over de huurhuizen en huren en wonen staat op het AD. En die uitzending bij Bingo FM, die staat op de pagina, ook uitgewerkt door Mark van Rossum. Op de pagina van Bingo FM kun je lezen dat de woningtoewijzing wat studenten starten betreft op de schop moet. Floor van D66 die houdt zich in de uitzending een beetje op de vlakte. Ja, dat is mijn portefeuille niet. Ja, dat begrijp ik. Ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Nou ja, het is wel een dingetje, hè, dat wonen in Utrecht, mensen. Het is van alle tijden, hoor. Dit is natuurlijk Goeie Doel. Een eigen huis. Alles kan een mens gelukkig maken. Vroeger scoorde enorm eer ermee. En het Goede Doel deed het gewoon nog een keertje over. En wij ook hier bij Bingo.

Gayrı kurtulduğum anı sundaklı var.

Lekker, hè? Beetje zo'n Motown-ritme. Mike Peterson en Liefde doet soms pijn. Dit was de ochtendshow. Straks John Schaap. Dan onze Henry, Lawrence en Kevin. Het gaat weer een fijne woensdag worden. Ik heb Hans de Boer nog voor je met Annabel. In zijn uitvoering van...

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Schaap met John Schaap.

0: van de Voortak kwam eind jaren 60 uit. Onze poes en buurmanskater. Onze terrorkat die me vannacht heel vroeg wakker heeft gemaakt. Die ligt tevreden te slapen in het zonnetje. Daar komt geen geluid meer uit.
1: Hey Tino, hoor jij wat gek?

Je hoort het al vaker om je heen. Mensen met hele grote plannen, maar ze niet doorzetten. Ja, dat komt later wel. Ja, Jeffrey Kuipers en zijn vriend hebben dit wel gedaan. Ze zijn opgerold naar Spanje. Heerlijk.

een interview met de zanger Kisby. Die heel openhartig vertelde over alles wat hij meemaakte in zijn leven. Ja, het heeft hem gevormd, waardoor hij dit liedje zo goed kan brengen.

Crosby, een zanger met een eigen ruw stemgeluid. Prachtig. Opvallend in de Nederlandstalige muziek. Dit kan wel eens een hele grote worden. De nieuwe single van Crosby draaien we ook regelmatig voor je bij Bingo FM. Voor het regionieuws van...

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Utrecht neemt geen nieuwe maatregelen om overlast van cafébezoekers in de Nobelstraat tegen te gaan. De buurt trok onlangs aan de bel vanwege lawaai en troep door jongeren bij cafés in het centrum. Vooral rond sluitingstijd is er veel geschreeuw. Na nieuwe geluidsmetingen blijkt extra handhaving niet mogelijk, omdat de wettelijke norm niet wordt overschreden volgens de gemeente. Het college erkent wel dat er hardnekkige overlast is. Steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen. Vorig jaar kregen 136.000 mensen te horen dat ze ziek zijn. Het Integraal Kankercentrum in Utrecht verwacht dat dit er in 2045 170.000 zijn.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: En vooral huidkanker zal vaker voorkomen, is de verwachting. In Overvecht wordt veel te hard gereden op plekken waar je 30 mag. Dat bleek afgelopen weekend nog maar eens op de Neckardreef, waar twee bestuurders werden betrapt die met 104 en 87 door de wijk scheurden. Bewoners willen meer controles. Volgens hen is het wachten op een ongeluk. De gemeente erkent de problemen en overweegt om straten opnieuw in te richten. De grootste fietsenstalling ter wereld bij Utrecht Centraal staat op dinsdagen en donderdagen vaak helemaal vol. Eigenlijk is die garage dus alweer te klein. Hierdoor worden fietsen buiten de rekken gezet en soms op gevaarlijke plekken. En de gemeente, NS en ProRail die kijken naar uitbreiding. Het weer, het is nu nog lekker, zon en vanmiddag 21 graden. Later meer bewolking en vanavond en vannacht gaat het regenen.
0: Schaap met John Schaap.

En samen, John, hoe komt het dat je altijd zo positief bent? Ja, dat komt omdat anderen wakker worden met het wekkergeluid. En ik dit liedje van Jan Smit heb ingesteld. Leef

in de regio Utrecht hebben we je boodschap niet gemist vanmorgen. Leuk liedje, hè? Dit is... Ik heb vanmorgen een liedje voor je opgehengeld. Uit de grote Bingo FM schatkamer. In 1983 stonden Frank en Mirella 6 weken in de top 40. Ze hadden zelfs de 15e plaats die ze deelden met de vissers van San Juan. Fernando.

0: Ja, dat is de nieuwe single.
1: Die was goed.
0: Samen met Antoon zijn Ray & Beer de studio ingegaan en beloven nog meer van dit soort leuke liedjes aan te komen. Claudia de Breijs geeft voor haar voorstelling Hete Vrede het liedje Mag ik dan bij jou? Jeroen van der Boom maakte er vervolgens een tweede hit van.
2: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben.

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben.

0: waanzinnig mooi liedje over onvoorwaardelijke geborgenheid, schuilen en menselijke verbondenheid in onzekere tijden. Claudia de Breij schreef: mag ik dan bij jou? Het was voor Claudia al een mooi succes. En tijdens het concert van de Toppers zong Jeroen dit zo prachtig.
1: Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan Jeroen. Ere wie ere toekomt. Gezelligheid bij Bingo FM. Gezelligheid met de hoofdletter G wordt altijd gebracht door Marco de Hollander. Vanmorgen stapt hij binnen met A Little Lady. Na deze oude klassieker van Danny Nicolai.

0: Dana Winner. Beste wit. Voor de fans van Dana Winner heb ik een heel goed bericht. Want Dana komt namelijk naar Utrecht. Haar theatertour Hartstroom is op 26 februari 2027 in Tivoli Vredenburg. De kaartverkoop voor haar theatertour is inmiddels al gestart.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Groting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Groting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Schaap met John Schaap.

met een heel kinderkoor. Nou, geef ze allemaal nog wat te drinken en dan heel snel terug de schoolbank in, Lenny. Een oude hit uit de jaren 80.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
5: Bingo FM met het regionieuws.
6: Goedemorgen, Utrecht.

0: 1000 mensen te horen dat ze ziek zijn. Het Integraal Kankercentrum in Utrecht verwacht dat dit er in 2045 170.000 zijn.
1: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
0: En vooral huidkanker zal vaker voorkomen, is de verwachting. In Overvecht wordt veel te hard gereden op plekken waar je 30 mag. Dat bleek afgelopen weekend nog maar eens op de Neckardreef, waar twee bestuurders werden betrapt die met 104 en 87 door de wijk scheurden. Bewoners willen meer controles. Volgens hen is het wachten op een ongeluk. De gemeente erkent de problemen en overweegt om straten opnieuw in te richten. De grootste fietsenstalling ter wereld bij Utrecht Centraal staat op dinsdagen en donderdagen vaak helemaal vol. Eigenlijk is die garage dus alweer te klein. Hierdoor worden fietsen buiten de rekken gezet en soms op gevaarlijke plekken. En de gemeente, NS en ProRail die kijken naar uitbreiding. Het weer, het is nu nog lekker, zon en vanmiddag 21 graden. Later meer bewolking en vanavond en vannacht gaat het regenen.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
4: Schaap, met John Schaap.

0: Paparazzi heeft Wilfred een leuke podcast waar ook beelden van te zien zijn op YouTube. Paparazzi en Gené. Dat is een leuke kijktip van Schaap. Die neem je weer even mee. Dit is de nieuwe single van Suzanne en Freek.
1: De

Isabel Ousher heeft na Ik Kom Weer Terug eindelijk weer een hit. Niemand wil een popster, staat in de hitlijsten. Dit was Schapen voor vandaag. Ik ga lekker lunchen.

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal, een lichtflits, te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Gordon en Lisa Rose, omdat ik zo van je hou. Ze zullen het maar tegen je zeggen woensdagmiddag. En dat via de radio. Hier is Samuel Welten.
1: Ik zag

Justin de Wild, samen met Donny, Party Tent. Nou, de tent op zijn kop zou je kunnen zeggen. Het is de bingo schrijver deze week, tot en met vrijdag. Hier is Agda en de Munnik met Niets Doen. Lijkt me lekker.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
6: Bingo FM met het regionieuws.
7: Goedemiddag. In Utrecht is mogelijk een auto in de fik gestoken. Het gaat om een geparkeerde BMW aan de Aardbeistraat die halverwege de nacht in brand vloog. Daar is weinig van over. Het onderzoek van de politie is in volle gang. De overlast bij studentencomplex IBB neemt toe. Het aantal meldingen in de hele Ina Boudier Bakkerlaan stegen van 16 vorig jaar naar 22 dit jaar. Politie en handhavers zijn nu vaker aanwezig en er is ook een extra schoonmaakronde geweest. De gemeente vindt cameratoezicht of gebiedsverboden nu nog niet nodig. Steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum in Utrecht. En dat komt onder meer door vergrijzing.
8: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland en vooral ook veel meer ouderen die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
7: En vooral huidkanker zal vaker voorkomen. De grootste fietsenstalling bij Utrecht Centraal staat steeds vaker propvol. Vooral op dinsdagen en donderdagen. Eigenlijk is die parkeergarage dus alweer te klein. En hierdoor worden fietsen buiten de rekken gezet en soms op gevaarlijke plekken. De gemeente, NS en ook ProRail kijken naar uitbreiding. Het weer dan nog, zon en droog. Vanmiddag 21 graden, later meer bewolking en vannacht gaat het regenen.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
5: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
6: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal. Je weet het, het is een Nederlands product, maar niet Nederlandstalig gezongen. We hebben er een gevonden van Anita Meijer. Van heel wat jaartjes geleden alweer. They don't play our love song anymore. Dat is dat broodje speciaal.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Brian Voet en alles wat we hier draaien. Dat doen we voor jou aan de andere kant van de radio. Waar ter wereld je ook bent, www.bingofm.nl. Dus zit je op je vakantieadres of woon je in het buitenland, kun je ons toch ontvangen. Dat is wel lekker natuurlijk. Hier is Clouseau.

drank die er gemorst is, echt onbruikbaar en vervuild zou moeten zijn. Tijdens kermis, dan morst er wel eens iemand. Dus de grond onder het plein is niet zo schoon.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. In Utrecht is mogelijk een auto in de fik gestoken. Het gaat om een geparkeerde BMW aan de Aardbeistraat die halverwege de nacht in brand vloog. Daar is weinig van over. Het onderzoek van de politie is in volle gang. De overlast bij studentencomplex IBB neemt toe. Het aantal meldingen in de hele INA Boudier Bakkerlaan stegen van 16 vorig jaar naar 22 dit jaar. Politie en handhavers zijn nu vaker aanwezig en er is ook een extra schoonmaakronde geweest. De gemeente vindt cameratoezicht of gebiedsverboden nu nog niet nodig. Steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum in Utrecht. En dat komt onder meer door vergrijzing.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland en vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: En vooral huidkanker zal vaker voorkomen. De grootste fietsenstalling bij Utrecht Centraal staat steeds vaker propvol. Vooral op dinsdagen en donderdagen. Eigenlijk is die parkeergarage dus alweer te klein. En hierdoor worden fietsen buiten de rekken gezet en soms op gevaarlijke plekken. De gemeente, NS en ook ProRail kijken naar uitbreiding. Het weer dan nog, zon en droog. Vanmiddag 21 graden, later meer bewolking en vannacht gaat het regenen.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Hoppa, lekker Paterbos groen en hela hola, tut hola. Het is niet persoonlijk bedoeld hoor. Niet dat je denkt, wat zegt die verwoerd nou hoor. Nee, nee, dat zit in die plaat van Paterbos groen. Over lekkere platen gesproken. Nou, dit is er ook eentje. Robert Pater en Soms heb ik heimwee.

te veel is niet genoeg. Alleen tevreden, dat dan weer wil natuurlijk. Tijd voor mij om afscheid van je te nemen. Straks veel plezier met de rest van de programma's. Met Lawrence onder andere. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Tom danst de hele nacht met mij. Ik sluit af, wou ik zeggen. Dan begint het nou al. Ik sla even over, wou ik zeggen. Nee, ik sluit nog niet af. Ik ben net begonnen. Op deze woensdag, de 7 oktober. Een hele goede middag. Het is tijd voor bingo in de middag. Henry, die is afgesloten met lunchpakket. En die horen morgen weer. Ja. Oh, ik wil heel snel weg vanmiddag.

klassieker van Moreau en Hesse. Bestel maar op Bingo bij Bingo in de middag, de woensdag editie. Lekker de week weer door midden. En kwart over drie weer een fout momentje. Dus geef jouw keuzeplaat door via de mail, via de app of via @LorisNicolaas.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: Moe van de Malibu van en die van de Leek met John Soet. Nou ja, Malibu'tje, daar gaat het bij mij wel in hoor. Op dit tijdstip, ja, waarom ook niet. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Bingo FM met het regionieuws.
10: Goedemiddag. Er komen geen nieuwe maatregelen om overlast van cafébezoekers in de Nobelstraat tegen te gaan. De buurt trok onlangs aan de bel vanwege lawaai en ook troep. Van rond sluitingstijd zou er veel geschreeuw zijn op straat. Maar dat ligt nog altijd onder de wettelijke norm om in te kunnen grijpen, zegt de gemeente. Er is mogelijk een auto in de fik gestoken, een geparkeerde BMW aan de Aardbeistraat. Die vloog halverwege de nacht in de hens en brandde volledig uit. Het onderzoek daarnaar is in volle gang. Vakbonden FNV en CNV gaan weer het streekvervoer platleggen. Ze zijn boos over het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Werkgevers gingen niet in op een ultimatum dat vandaag afliep. Die cao geldt voor 13.000 medewerkers, vooral buschauffeurs van onder meer Transdev en Keoli. En steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum in Utrecht. Dat komt onder meer door vergrijzing.
11: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
10: Ja, vooral huidkanker zal vaker voorkomen. Dan krijg je nog het weer van me. Nu nog zon en droog en 21 graden. Maar er komt bewolking aan en vanavond en vannacht regen en dan is het 11 graden. Morgen is het een stuk frisser, 16 graden en er staat een stevige wind.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel.

0: goed geregeld hebben.
1: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
2: Doet u voorzichtig met mijn vader.
1: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Selina van Gratje Dame. We gaan naar Donnie en Justin de Wild met Party Tent. De hele week zijn ze. Ja, zijn ze. Ja, dat is gewoon zo. De Bingo Schrijf.

0: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Er komen geen nieuwe maatregelen om overlast van cafébezoekers in de Nobelstraat tegen te gaan. De buurt trok onlangs aan de bel vanwege lawaai en ook troep. Van rond sluitingstijd zou er veel geschreeuw zijn op straat. Maar dat ligt nog altijd onder de wettelijke norm om in te kunnen grijpen, zegt de gemeente. Er is mogelijk een auto in de fik gestoken, een geparkeerde BMW aan de Aardbeistraat. Die vloog halverwege de nacht in de hens en brandde volledig uit. Het onderzoek daarnaar is in volle gang. Vakbonden FNV en CNV gaan weer het streekvervoer platleggen. Ze zijn boos over het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Werkgevers gingen niet in op een ultimatum dat vandaag afliep. Die cao geldt voor 13.000 medewerkers, vooral buschauffeurs van onder meer Transdev en Keolie. En steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum in Utrecht. Dat komt onder meer door vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
2: Ja, vooral huidkanker zal vaker voorkomen. Dan krijg je nog het weer van me. Nu nog zon en droog en 21 graden. Maar er komt bewolking aan en vanavond en vannacht regen en dan is het 11 graden. Morgen is het een stuk frisser, 16 graden en er staat een stevige wind.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

vanavond ben ik vrij van Martijn Fischer op Bingo en voor het regionale nieuws. Meer nieuws in de app bingofm.nl en straks om 4 uur uitgebreid bij Kevin Scholten. Arne Jansen zo dadelijk, mooie meisjes, ja die blijven nooit zo lang alleen. Die hoor je in de Marthoogkamer met de Willeke Alberti. Een prachtige combinatie lachen en een beetje huilen hier op de Stadszender van Utrecht. Hello.

Robert Leroy met Doe Niet Zo Stom. Ik wens je heel veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits, zo dadelijk aan de andere kant van het NWS Journaal van 4 uur. Ik ben er morgen weer. Tot morgen!

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
4: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
6: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En start even met de fileinformatie. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Vinkeveen 11 minuten vertraging. Het allemaal door een ongeluk en de rechte rijstrook die is dicht. A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Nieuwegein en Beest 17 minuten. Het allemaal door wegwerkzaamheden en de linker rijstrook die is afgesloten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoofd en Harmelen 9 minuten. En A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Dunette en knooppunt Oude Rijn 8 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Lexmond 5 minuten. En als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk ongeveer 5 minuten vertraging. Goedemiddag!
7: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar De Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Ja, goedemiddag. Een hoogbejaarde vrouw uit Utrecht is voor 30.000 euro opgelicht. Nepagenten lieten geld de bank passen en waardevolle spullen ophalen. Van de buiten zijn tienduizenden euro's goud gekocht. Er zijn beelden van de verdachte, die kan je vinden in onze app van RTV Utrecht. Er komen geen nieuwe maatregelen om overlast van cafébezoekers in de Nobelstraat tegen te gaan. De buurt trok onlangs aan de bel vanwege lawaai en ook troep. Van rond sluitingstijd zou er veel geschreeuw zijn op straat. Maar dat ligt nog altijd onder de wettelijke norm om in te kunnen grijpen, zegt de gemeente. Vakbonden FNV en CNV gaan weer het streekvervoer platleggen. Ze zijn boos over het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Werkgevers gingen niet in op een ultimatum dat vandaag afliep. Die cao geldt voor 13.000 medewerkers, vooral buschauffeurs van onder meer Transdev en Keolie. En steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum in Utrecht. Dat komt onder meer door vergrijzing.
6: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland en vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
5: Ja, vooral huidkanker zal vaker voorkomen. Krijg je nog het weer van me? Er komt bewolking aan. Vanavond en vannacht ook regen. Dan 11 graden. Morgen dan is het een stuk frisser dan vandaag. Vandaag is het 21, maar morgen is het 16 graden. En staat er een stevige wind.
7: En dan nog even de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Utrecht. Dus Amsterdam-Zuidoost en Vinkeveen 16 minuten door een ongeluk. En de rechte rijstrook die is dicht. A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Nieuwegein en Afrit Everdingen 20 minuten. Er zijn werkzaamheden en de linker rijstrook die is afgesloten. Dan A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel 8 minuten. En A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knooppunt Maandenbroek en Afrit Oosterbeek 7 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 17 minuten. En A12 Arnhem richting Utrecht tussen Lunette en Knoopend Oude Rijn ongeveer 12 minuten. H27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en Knoopend Lunette ongeveer 9 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 14 minuten vertraging. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden ongeveer 7 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: volgen.
1: In Utrechtse wijk Wisselspoor staan de komende jaren grote veranderingen gepland. In deelgebied 3 komen 512 nieuwe koop- en huurwoningen. De bouwvoorbereidingen beginnen vanaf 2027 en de laatste woningen moeten eind 2030 klaar zijn. Ook werkt de gemeente aan een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel bij de Boorstraat. Die moet verschillende Utrechtse wijken met elkaar verbinden en de voorbereidende werkzaamheden staan gepland voor 2030. Daarnaast wordt het sportpark verder ingericht en moet er meer ruimte komen voor fiets- en voetgangers. Ja, dat is volgens mij bijna in heel Utrecht. Maar een beetje verandering kan geen kwaad, zo gezegd, toch? We gaan even een rustmomentje pakken. En dat doen wij met Suzanne Freek en Lichtje Branden. Echt een mooie plaats hier op Bingo.

Die ander was geen liefde, maar een spel. Wij gaan terug naar het jaar 1997 alweer. En dat doen wij met niemand minder dan Klaas Veen. Toen ik geld had, had ik vrienden. Hoor hier op Bingo FM. Dit is de zender waar de Nederlandse sterren stralen. Geloof me.

terug met de situatie op de weg. En dan heb ik nog heel veel leuke en gezellige platen voor je klaarstaan. Dit is Henk Dame, een oude plaat van André Hazes. En laat mij alleen en kom niet met verhalen over spijt. Tot zo, aan de andere kant van 5 uur hier op Bingo FM.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en Hilversum-Noord 7 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 60 minuten. Dat allemaal door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht en de verwachtingstijd is ongeveer om 16:45. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Knoopend Maandenbroek 9 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoost en Haarlem 17 minuten. Dan nog even de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Hagenstein 21 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos 6 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 14 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit Maren en Amersfoort Vathorst ongeveer 6 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.
3: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
4: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee.
1: Inmiddels is het 6 minuten over 5. Welkom terug bij Op Weg Naar Huis, uur 2 is ingegaan. En wat ik af en toe zo leuk vind om te doen, dat zijn die platen te draaien die je nergens meer hoort. Net als deze klassieke van niemand minder dan Koos Albers. Hij zong deze platen destijds samen met zijn dochter Christa. Maar dit is de solo versie, dicht bij jou.

is voor ruim 30.000 euro opgelegd door iemand die zich voordeed als een politieagent. De vrouw werd in augustus gebeld en kreeg te horen dat ze haar waardevolle spullen en bankpassen en enveloppen moest doen. Een man kwam diezelfde avond de envelop ophalen en later bleek dat er met haar bankpas bij meerdere goudhandelaren in Amsterdam geld was opgenomen. De politie heeft de beelden verspreid van een man die met de gestolen bankpas pinde en is op zoek naar informatie over hem. Dus als je meer weet, laat het zeer zeker weten. En het hele bericht is terug te vinden op de website van Duik. En zou je daar ook informatie kunnen vinden? Ja, wel informatie, maar geen beelden helaas. Misschien worden die later zeker te weten nog een keer verspreid. Hier is Maak.

Wij gaan ruimte maken voor het regionale nieuws en de boodschappen van 17:30. En daarna ben ik heel graag bij je terug met alweer het laatste half uur van Op Weg naar Huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg en draaien we mijn vetwaardeplaat rond 17:45. Ik ga achterlaten met de dame die meedeed aan het Eurovisie Songfestival. We hebben het over niemand minder dan Sineke. En doe dat nooit meer.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Ja, goedemiddag. Een hoogbejaarde vrouw uit Utrecht is voor 30.000 euro opgelicht. Nepagenten lieten geld de bank passen en waardevolle spullen ophalen. Van de buit is aan tienduizenden euro's goud gekocht. Er zijn beelden van de verdachte, die kan je vinden in onze app van RTV Utrecht. Er komen geen nieuwe maatregelen om overlast van cafébezoekers in de Nobelstraat tegen te gaan. De buurt trok onlangs aan de bel vanwege lawaai en ook troep. Van rond sluitingstijd zou er veel geschreeuw zijn op straat. Maar dat ligt nog altijd onder de wettelijke norm om in te kunnen grijpen, zegt de gemeente. Vakbonden FNV en CNV gaan weer het streekvervoer platleggen. Ze zijn boos over het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Werkgevers gingen niet in op een ultimatum dat vandaag afliep. Die cao geldt voor 13.000 medewerkers, vooral buschauffeurs van onder meer Transdev en Keoli. En steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum in Utrecht. Dat komt onder meer door vergrijzing.
3: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland en vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
2: Ja, vooral huidkanker zal vaker voorkomen. Krijg je nog het weer van me? Er komt bewolking aan. Vanavond en vannacht ook regen. Dan 11 graden. Morgen dan is het een stuk frisser dan vandaag. Vandaag is het 21, maar morgen is het 16 graden. En staat er een stevige wind.
4: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 11 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Utrecht-Papendorp en Beest ongeveer 47 minuten. En het allemaal door wegwerkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Houten en de Meren 13 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunetten 13 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Hagestein 19 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 13 minuten vertraging. Als laatste de A20 Amersfoort richting Utrecht tussen Alphen aan den Dolder en Utrecht ongeveer 14 minuten vertraging.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

stevigste plaat in mijn hoofd. Net als deze van Dries Roelvink. En ja, regen in september, dan oktober en november. En met december richting het einde van het jaar. Nou ja, we gaan er wel reet te snel naartoe, kan ik je vertellen.

0: nergens meer.
1: Een van de mooiste platen van Paul de Leeuw. Dit was Ik wil niet dat je liet. Een BMW is vannacht volledig uitgebrand aan de Aardbeistraat in Utrechtsewijk Ondiep. De brand brak om 4:15 uit en het vuur was kort maar hevig en de auto raakte onherstelbaar beschadigd. Volgens de politie lijkt het erop dat de brand is aangestoken. Er is een onderzoek gestart en de politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de autobrand. En ja, als je iets gezien hebt, dus vannacht om 4:15, dan wordt er gevraagd om contact op te nemen met de politie in Utrecht.

Morgen rond 17:15 draaien we weer een nieuwe verdwaalde plaat. Een Engelstalig nummer van een Nederlandse artiest battlegroep. Terug naar de Nederlandstalige platen. En dat doen wij met niemand minder dan Guus Meeuwers. En verliefd zijn is wel leuk. Het is het mooiste wat er is, kan ik je vertellen.

laatste wat je nu weet. Hè. Dus verliefd zijn is wel leuker. Het zit er al voor deze woensdagmiddag. Ik dank je wel voor het luisteren. En ik wens je veel plezier zo met de non-stop Utrecht Sociaal. Heel niet te vergeten, Loris Nicolaas. En hij neemt je heerlijk mee naar bed. Ik ga zo nog even één plaatje voor je draaien van Toontje Lager. En ik heb stiekem met je gedanst. En wens je een hele fijne avond toe. Geniet ervan en heel

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl. De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Een hoogbejaarde vrouw uit Utrecht is voor 30.000 euro opgelicht. Nepagenten lieten geld de bank passen en waardevolle spullen ophalen. Van de buiten zijn tienduizenden euro's goud gekocht. Er zijn beelden van de verdachte, die kan je vinden in onze app van RTV Utrecht. Er komen geen nieuwe maatregelen om overlast van cafébezoekers in de Nobelstraat tegen te gaan. De buurt trok onlangs aan de bel vanwege lawaai en ook troep. Van rond sluitingstijd zou er veel geschreeuw zijn op straat. Maar dat ligt nog altijd onder de wettelijke norm om in te kunnen grijpen, zegt de gemeente. Vakbonden FNV en CNV gaan weer het streekvervoer platleggen. Ze zijn boos over het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Werkgevers gingen niet in op een ultimatum dat vandaag afliep. Die cao geldt voor 13.000 medewerkers, vooral buschauffeurs van onder meer Transdev en Keoli. En steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum in Utrecht. Dat komt onder meer door vergrijzing.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: Ja, vooral huidkanker zal vaker voorkomen. Krijg je nog het weer van me? Er komt bewolking aan. Vanavond en vannacht ook regen, dan 11 graden. Morgen dan is het een stuk frisser dan vandaag. Vandaag is het 21, maar morgen is het 16 graden en staat er een stevige wind.
0: Bingo non-stop.

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Ik ben de pier, jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh Herman.
0: In

0: de lijnen, ja? Vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
8: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
7: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
9: Sensatie. Sensatie zoeken. Nee.
10: En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
9: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
7: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag bij ons in de studio hebben wij twee gasten. Noortje Rozema en Lize Strethartes. Dames, van harte welkom. En jullie zijn van Oog voor Utrecht. Noortje, wat is Oog voor Utrecht?
1: Bedankt voor dit podium. We zijn een organisatie die zich inzet voor meer verbinding onder ouderen. En dat doen wij op hele verschillende manieren. Mm-hmm. Met voornamelijk ontmoetingen die we creëren. Op 4 locaties hebben we inlopen. We hebben activiteitenclubjes. En we hebben ons maatjesproject. En tegenwoordig is dat uitgebreid met de voorzorgscirkels.
0: Wat zijn voorzorgscirkels?
1: Voorzorgscirkels zijn kleine clubjes van buurtbewoners. Het liefst zelfs straatbewoners, hè, buren van mm-hmm. elkaar. Die eigenlijk gaan voorsorteren op de tekorten in de zorg. Die er nu zijn, maar zeker ook straks gaan komen. Mm-hmm. Met de dubbele vergrijzing en de individualisering. En alle zorgbudgetten die niet toereikend zijn. Proberen wij mensen te inspireren om vooral zelf regie te nemen in hun leven.
0: Ja.
1: En dus minder afhankelijk te worden van betaalde zorg.
0: Dus voordat je eigenlijk hulpbehoevend wordt, of meer hulpbehoevend, dat je dan eigenlijk al een soort groepje mensen om je heen hebt die jou kunnen helpen, maar misschien ook die jij kan helpen, omdat zij op dat moment zorg nodig hebben.
1: Ja. Dus je gaat echt met elkaar afspreken van zullen wij een clubje vormen? Waar we elkaar mogen aanspreken om wat voor elkaar te doen. Dus dat is net echt wat anders dan je dan de straat-app, hè, waarin buurtbarbecues voorkomen.
0: Dit is gewoon op persoonlijke hulp.
1: Ja, maar dat kan wel heel klein beginnen. Dus het klinkt ook best wel zwaar, een voorzorgscirkel.
0: Mm-hmm.
1: En daarin proberen we ook te inspireren dat je vooral heel klein kan beginnen. En eigenlijk voordat het echt over zorg gaat, moet beginnen. Zodat je ook dingen echt durft te vragen. En dan kan het ook zo zijn dat je, als je een weekendje weggaat, vraagt om aan iemand, wil je dan mijn vuilniszak voorzetten?
0: Ja.
1: Maar je gaat uiteindelijk wel echt afspraken maken over zorg.
0: Echt zorg. Dus dat kan zijn steunkousen, maar dat kan misschien ook boodschappen doen of iets anders zijn.
1: Ja, dus we hebben het wel over zorg, maar we willen ook juist dat de lijfgebonden zorg ook door professionals kan gedaan blijven worden.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld inderdaad de steunkousen of een oogdruppelen, dat je dat misschien zelf kan organiseren.
0: Ja, maar inderdaad het wassen, dat bij thuiszorg blijft, maar dat het andere inderdaad dat je dat zelf kan doen.
1: Ja.
0: Tenminste, kan laten doen, omdat je er zelf niet meer toe in staat bent.
1: Ja, en wij proberen mensen te inspireren, hoe fijn dat ook is. Dus dat je daarin de personen kan kiezen. En mensen liggen niet voor het oprapen, hè, om nu voorzorgcirkeltjes te starten met elkaar. Want het blijft best wel spannend om zoiets te starten. En daarom gaan wij de boer op en daarom zitten we ook hier nu.
0: Mm-hmm.
1: Om het eigenlijk een onderdeel van het leven te laten worden. Zodat het heel normaal wordt om wat meer naar elkaar om te kijken.
0: Heb je daar een lijstje voor hoe mensen misschien zoiets kunnen aanpakken?
1: Ja. En dan wil ik altijd de schrijver van het boek, Henk Geene, even goed noemen.
0: Ja.
1: Die heeft het boek geschreven als antwoord op de vergrijzing, de voorzorgcirkel.
0: Mm-hmm.
1: En daarin staan ook heel veel voorbeelden hoe je het kan aanvliegen. En dat.
0: Daar gaan we naar de muziek. Gaan we daar

0: Bij ons in de studio is vandaag de gast ook voor Utrecht. En bij mij aan tafel zit Lize Strijgardes en Noortje Rozema. En Noortje, zij is de oprichter van Oog voor Utrecht. En zij heeft het net gehad over voorzorgscirkels. En er is een meneer geweest en die heeft er een boek over geschreven. En dat was meneer...
1: Henk Gene.
0: En die heeft dus aangegeven om zoiets te initiëren. Hoe je zoiets kan aanpakken.
1: Ja. Dus die heeft heel veel taal en literatuur op nageslagen. Maar het boek is zeer toegankelijk. Dus het is ook echt de bedoeling dat zulke cirkels van de bewoners zelf is en blijft. Dus wij gaan dat niet professionaliseren of formaliseren. Maar wel proberen we in de wijken waarin wij werken, in Noordwest, in Zuilen, Ondiep, mensen te inspireren. Want er is best wel wat argwaan.
0: Het is heel moeilijk, denk ik, om mensen te vragen van of ze zoiets persoonlijks bij je willen doen, denk ik.
1: Het is voornamelijk heel moeilijk als je geen relatie hebt met je buurvrouw. Ja. En dat horen we heel vaak. Ja, ik ken mijn buren helemaal niet.
0: Nee.
1: En daarin proberen we te inspireren door op hele laagdrempelige manieren leuke dingen te organiseren, zodat mensen elkaar wel gaan leren kennen.
0: Dat is heel belangrijk, want inderdaad, in nieuwbouwwijken, daar komen ze misschien allemaal tegelijk, komen ze in zo'n wijk wonen en begint iedereen op dezelfde manier. Maar als jij al 50 jaar hebt, want jij gaf aan, we zitten daar in de buurt van Zuilen, al 50 jaar op dat adres woont en je krijgt nieuwe buren, hoe leg je daar contact mee?
1: Ja, dat is als je jonge kinderen hebt heel makkelijk, hè?
0: Ja.
1: Maar we horen van heel veel deelnemers die bij ons terechtkomen. De buren zijn eigenlijk altijd aan het werk. En ze komen nu af en toe wel eens aan de deur voor een pakketje. Maar je hebt gewoon weinig connecties.
0: Veel meer contact. Want er gaan mensen natuurlijk, zijn mensen die gaan verhuizen.
1: Ja, en de buurtwinkeltjes zijn er. Heel veel buurtjes zijn er niet meer.
0: Nee, die had je vroeger natuurlijk wel. Er is er allemaal supermarkten voor in de plaats gekomen. Maar het is veel onpersoonlijker.
1: Ja. Dus je ziet dat het eigenlijk veel minder natuurlijk ontstaat. Door alle tekorten en ook aan ruimte loop je ook niet meer zo makkelijk langs elkaar heen. De flatgebouwen zijn eigenlijk voor complexen nou heel klein. Dus die gangetjes, daar kan je eigenlijk geen stoeltje meer in zetten.
0: Nee.
1: We gaan ook heel erg in deze maatschappij voor veiligheid. Better safe than sorry. En we gaan eigenlijk alle risico's uit de weg.
0: Maar daardoor ook je contacten.
1: Ja, en daarmee missen we soms wel hele natuurlijke contactmomenten.
0: Ja, wat je natuurlijk vroeger had. Dat is een voorbeeld uit een hele andere kant van de stad. De Zeven Steegjes. Daar zat men op straat.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, met allemaal nieuwbouwcomplexen, zoals je aangeeft, er is geen ruimte meer om op straat te zitten.
1: Nou, geen ruimte meer. Maar ook wat we in onze wijken zien, de populatie verandert heel erg.
0: Ja.
1: Dus je hebt niet meer gelijkgestemden naast je wonen, maar mensen die werken. En daar is moeilijk of ander contact mee.
0: Dat is ander contact mee, natuurlijk.
1: Nee. En eigenlijk zoeken we juist die mensen die werken en af en toe denken, nou, ik wil naast mijn werk nog wel heel graag iets bijdragen aan de maatschappij. Ja, en die mensen worden dan vrijwilliger bij ons.
0: En daar kan gewoon via ookvoorutrecht.nl kan je je aanmelden als vrijwilliger.
1: Ja.
0: En je hebt het op allerlei vlakken nodig, hè?
1: Op allerlei vlakken, maar met name de maatjes. Daar hebben we eigenlijk altijd een schreeuwend tekort aan. En daar verlangen we ook wel wat van. Dus dat zijn wel vrijwilligersfuncties waar je goed over na moet denken.
0: Ja.
1: Dus dat is niet voor een dag, maar ook vrijwilliger zijn voor een dag kan je bij ons. Maar als je maatje wil worden, dan zet je in voor een langere periode.

0: Ook voor Utrecht is vandaag de gast bij Utrecht Sociaal van Bingo FM. En bij mij in de studio zit Noortje Roosema. Zij is de oprichter van Ook voor Utrecht. Maar ik heb ook Lize Schregardes. En Lize, jij bent zo'n vrijwilliger waar Noortje het net over had, hè? Je bent
1: klopt.
0: Een maatje.
1: Ja, klopt. Maatje en een vrijwilliger.
0: Ja. En wat doe je als maatje?
1: Als maatje word je gekoppeld aan een oudere. Dus je gaat eerst kijken met wie klikt het. Dus je gaat bijvoorbeeld een keer naar de inloop en dan denk je, die meneer of die mevrouw lijkt mij aardig. Mm-hmm. Daar begint het mee. En zij moeten jou natuurlijk ook aardig vinden.
0: Ja.
1: Ook niet geheel onbelangrijk. En dan bouw je samen een band op. Dus dan ga je, in mijn geval ging ik een keer een kopje koffie drinken bij die meneer thuis. Of een boodschapje doen. En uiteindelijk ben ik 8 jaar maatje geweest van deze meneer.
0: Ja. Je bent er niet zo mee gestopt. Hij is overleden.
1: Hij is overleden, ja.
0: Dus inderdaad, je hebt het niet opgezegd. Maar dit kwam door natuurlijke invloeden dat je inderdaad nu tijdelijk even geen maatje bent.
1: Nee, klopt. Een maatje is echt iets wat je doet. Je krijgt echt een persoonlijke band met iemand. Je wordt bijna een soort onderdeel van de familie eigenlijk.
0: Ja, maar je hebt het 8 jaar gedaan.
1: Ik heb het 8 jaar gedaan. Ja,
0: dat is natuurlijk een enorme tijd.
1: Ja, klopt. En dan is het ook, dat ga je ook niet zomaar opzeggen.
0: Nee.
1: Dus dan blijf je ook al, is het af en toe ook niet makkelijk hoor. Want deze meneer kon ook wel zeggen, als ik dan bijvoorbeeld 2 weken niet geweest was, want ik werk ook gewoon nog.
0: Ja.
1: Dan zei hij, kon je het nog vinden als ik bijvoorbeeld aanbelde.
0: Oh, ja.
1: Maar dat was dan een grapje. Maar toen dacht ik wel, er wordt wel op je gerekend. En dat is denk ik, het is niet geheel vrijblijvend.
0: Nee, het is natuurlijk zo. Het is zeker natuurlijk als je het al wat langer doet.
1: Ja.
0: Het kan best zijn dat jij hem meer ziet dan andere familieleden.
1: Ja, nou eigenlijk wel meer dan mijn eigen ouders. Want ik zag hem eigenlijk iedere week sowieso op de inloop.
0: Mm-hmm.
1: Want op donderdagochtend draai ik de inloop in Elinkwijk samen met een andere leuke vrijwilliger en stagiaires.
0: En wat is zo'n inloop? Is dat iets van een soort koffieochtend of zo?
1: Ja, het is eigenlijk een koffieochtend. Dus mensen komen rond een uur of 10:30 naar het buurthuis. En daar schenken wij koffie. Er zijn koekjes. Kunnen mensen gezellig kletsen. Ze kunnen sjoelen. We hebben soms lezingen, soms workshops. Vanmorgen hebben we slingers in elkaar gedraaid. Dus mensen ontmoeten elkaar daar.
0: Ja, maar dat is dus, het is heel gevarieerd.
1: Ja.
0: Daar zijn dus ook vrijwilligers voor nodig. Dus niet alleen maar maatjes, maar ook om dit soort activiteiten te organiseren.
1: Klopt.
0: En er is natuurlijk nog veel meer wat jullie doen. Want we hebben een voorgesprek gehad dat ons, je kan je wel inlezen natuurlijk op Ook voor Utrecht, maar je weet niet altijd wat voor activiteiten er allemaal zijn.
1: Mm-hmm.
0: Er is bijvoorbeeld ook kunst.
1: Ja, er is een kunstclubje, er is een eetclub, er is een wandelclub. En ik ga ook mee met de wandelclub. Dus iedere woensdagmiddag om 2 uur doen we een rondje Julianapark. En iedereen is welkom. Starten bij Antje Drijver. En dan doen we een klein rondje. En dan aansluitend koffie. En de kunstclub, daar gaan mensen, die zijn erbij betrokken, die bijvoorbeeld leuk vinden om te knutselen of te breien. Doen soms projecten voor musea als daar vraag naar is. Nu is er weer een soort knopenproject volgens mij met het museum.
0: Heel gevarieerd dus.
1: Ja, klopt.
0: Dus inderdaad, en je hoeft van tevoren hoef je niet heel erg creatief te zijn. Je kan gewoon meedoen en dat leer je ter plekke.
1: Zelfs de minst creatieve mensen zien wij af en toe aan de slag met verf of met blauwdrukken, wat we in de zomer gedaan hebben.
0: Ja, maar leuk. Dus dat zit in Zuilen, in Pijlsweert, zei je volgens mij ook.
2: Ondiep.
0: Ondiep. Inderdaad, en dus daar in buurthuizen kunnen mensen dit doen.
1: Ja.
0: Fantastisch. Dan gaan we daar naar de muziek. Gaan we daarover

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Een hoogbejaarde vrouw uit Utrecht is voor 30.000 euro opgelicht. Nepagenten lieten geld de bank passen en waardevolle spullen ophalen. Van de buiten zijn tienduizenden euro's goud gekocht. Er zijn beelden van de verdachte, die kan je vinden in onze app van RTV Utrecht. Er komen geen nieuwe maatregelen om overlast van cafébezoekers in de Nobelstraat tegen te gaan. De buurt trok onlangs aan de bel vanwege lawaai en ook troep. Van rond sluitingstijd zou er veel geschreeuw zijn op straat. Maar dat ligt nog altijd onder de wettelijke norm om in te kunnen grijpen, zegt de gemeente. Vakbonden FNV en CNV gaan weer het streekvervoer platleggen. Ze zijn boos over het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Werkgevers gingen niet in op een ultimatum dat vandaag afliep. Die cao geldt voor 13.000 medewerkers, vooral buschauffeurs van onder meer Transdev en Keoli. En steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum in Utrecht. Dat komt onder meer door vergrijzing.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland en vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: Ja, vooral huidkanker zal vaker voorkomen. Krijg je nog het weer van me? Er komt bewolking aan. Vanavond en vannacht ook regen. Dan 11 graden. Morgen dan is het een stuk frisser dan vandaag. Vandaag is het 21, maar morgen is het 16 graden. En staat er een stevige wind.
0: Utrecht Sociaal.

0: Right on.
1: Lize Strigardus zit bij mij aan tafel. Zij is van Ook voor Utrecht. Is een van de vrijwilligers van deze stichting. Jullie doen een hele hoop zaken als vrijwilliger voor mensen uit de buurt waar jullie je buurthuis in hebben.
2: Ja, klopt.
1: Heb je daar een paar voorbeelden van? Waar zitten jullie ongeveer?
2: We zitten... Oh, dat kan Noortje denk ik beter vertellen qua adressen. Want ik doe alleen de donderdag.
3: We zitten op woensdag in een kerk. In de koffieruimte van een kerk. De Nicolaas Monica aan het Boerhavenplein. Ja. Dat is ondiep. Ook zitten we op... In wooncomplexen, waarin we samenwerken met Woonin, een grote woningcoöperatie. Daar zitten we dus in een wooncomplex.
1: Ja.
3: Dat is op de Laan van Chartreuse. We zitten in het SEP-gebouw, een zelfstandig buurthuis in Elinkwijk aan de Wadlaan. En aan de Van Hoornekade. Dat zit ook dus in een wooncomplex op de derde verdieping. Dus het is dat is best moeilijk te vinden.
1: Ja.
3: En dan, toch is het bij ons stampensvol. Omdat de reclame, ja, de mond-tot-mond reclame doet zijn werk. De tamtam doet enorm goed zijn werk.
1: Ja, maar dat is wel heel fijn dat het zo druk bezocht wordt.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Dat geeft ons ook altijd de motivatie om door te gaan.
1: Mm-hmm.
3: En ook heel veel plezier dat je iets aanbiedt met de mensen. En eigenlijk alles wat we organiseren bedenken ook de mensen zelf. Waardoor we eigenlijk nooit met een lege deur of lege...
1: In een lege ruimte zitten.
3: Ja.
1: Ja, want inderdaad, als je zegt van het zit stampvol en sommige activiteiten zitten op de derde etage, dan moet je wat voor doen. Kijk, er zijn natuurlijk wel liften, daar ga ik maar vanuit. Maar het is wel zo dat mensen moeten weten dat het er is.
3: Ja, en daarom werken we ook zoveel samen met heel veel samenwerkingspartners zoals DOC en het Leger des Heils. En allerlei andere organisaties in de wijken.
1: Mm-hmm.
3: Dat zij ons ook allemaal kennen. Omdat het heel erg belangrijk is om bij een clubje naar binnen te stappen. Waarvan je al een klein beetje denkt, hier ga ik me wel thuis voelen.
1: Ja.
3: En bij ons komen hele diverse mensen. En het is hartstikke fijn als je een beetje weet waar je heen gaat. En dat is fijn als er dus een warme overdracht kan ontstaan met een... professional.
1: Ja, want heel veel mensen weten natuurlijk niet wat er allemaal is. Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel organisaties in Utrecht. En dat hebben wij natuurlijk ook als radiozender. Wij horen ook van, maar dat bestaat ook. En die mensen die zijn er ook. En dan proberen we daar inderdaad een uitzending over te maken. Zodat mensen
3: en daarom gaan we daar graag op in.
1: Ja.
3: En is het een van mijn persoonlijke missies om vooral heel erg ons aanbod bekend te maken. Hè? Dat mensen uiteindelijk... niet naar ons toekomen, dat is hun eigen keuze soms, hè, en niet altijd. Maar wat we nog steeds heel vaak horen, en dat doet me echt pijn, is, had ik dit maar eerder geweten.
1: Ja.
3: Dan had mijn leven er zoveel mooier uitgezien. Want het is naast een break in de week en een lichtpuntje, proberen we meer dan dat ene breekje in de week te zijn, door de appgroepen die we hebben en door het contact wat er door de week ook nog uit voortkomt.
1: Maar dat is dus, je ontmoet daar mensen die ook bij jou in de straat wonen of in de wijk wonen, bij wie je, als jullie er niet zijn, ook terecht kan.
3: Ja.
1: Dat is dat project natuurlijk wat je net zei van die
3: voorzorgcirkel. Maar te hebben van een netwerk, dat levert natuurlijk, het zijn onbetaalbare momenten die je daarvoor terug kan krijgen.
1: Ja, want inderdaad, ik ken het van mijn ouders, die zijn ook op leeftijd. Mijn vader is er niet meer, maar mijn moeder is 91. En dan kijk je daar op de kalender en dan zie je overal kruisjes achter staan. Dus daar valt een

0: Lise Gerhard dus, die zit bij ons in de studio. Zij is van ook van Utrecht en zij is een van de vrijwilligers. En je gaf het er net al aan, je werkt op een koffieochtend. Je hebt inderdaad, je hebt een maatje gehad. Maar er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Je gaf aan, er is een kunstproject. Maar wat is er nog meer? Wat doen jullie nog veel meer?
1: Nou, wandelen had ik al verteld, volgens mij ook.
0: Maar dat is rondje Julianapark?
1: Dat is rondje Julianapark.
0: Zit daar een activiteit aan vast? Een andere activiteit? Of dat jullie iets speciaals bezoeken?
1: Nee, niet met de wandelclub niet. Dat is echt gewoon wandelen en koffie drinken en praten. En, dus daar, en dat doen we samen met een fysio die ook dat vrijwillig doet. Waardoor je ook nog af en toe even moet bewegen van haar. Met de bal overgooien. Dus mensen die worden ook echt wel uitgedaagd. Ja. En op de woensdag is ook altijd de eetclub. En dan wordt er samen met ouderen gekookt ongeveer 25 à 30 maaltijden voor mensen in de buurt. Dus dat is ook op die woensdag.
0: Dus je kan er niet eten, maar dat eten wordt dat kun je dan komen halen? Of dat...
1: Ja, je moet wel van tevoren natuurlijk even aangeven dat je wil mee eten. Dus het is ook een appgroep. En dan zeg je, ik eet de nasi mee of de bami mee of whatever. Ja. En dan staat er een keurig bakje eten voor je klaar. Altijd vegetarisch, zodat het voor iedereen... eten is.
0: Iedereen het mag eten. En als ik nou wat slechter te been ben, hoe doe ik dat dan?
1: Nou, dan hebben we een heel logistiek parcours en dan wordt het eten gewoon netjes bij jou thuisgebracht.
0: Fantastisch. En wat kost dat?
1: Het kost volgens mij uit mijn hoofd €2.
0: Oké. Okay,
1: nou, dus dat is niks, hè?
0: Dat is natuurlijk, als je daarvoor natuurlijk een vers gekookte maaltijd krijgt, want ik neem aan dat zo'n ploeg mensen die dat wil klaarmaken, die heeft daar plezier in, dus die gebruikt daarvoor verse ingrediënten.
1: Ja, het zijn uiteindelijk maar 2 of 3 mensen die echt koken. En de ouderen die doen vooral snijden.
0: Ja.
1: Wat ook heel belangrijk is natuurlijk.
0: Ja.
1: En het is ook gelijk een contactmoment. Dus als je eten komt halen.

0: Dan is er natuurlijk ook altijd even ruimte voor een praatje. En ook als het eten gebracht wordt, dan bel je natuurlijk ook even aan. En dan heb je ook weer even een praatje. Dus kan je ook weer even zien hoe het met iemand gaat.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, er is een soort controle.
2: Ja, en dit is ontstaan in de coronaperiode.
1: Ja.
2: Zodat we wilden op zoek naar contactmomenten. Mm-hmm. En zijn toen met koken tegen eenzaamheid dit project begonnen. En dat is nooit meer afgeschaft.
1: Nee, en intussen inderdaad is het dus dat het inderdaad ook rondgebracht kan worden. En je kan er zelf kan je er naartoe als je je hebt aangemeld. Maar dat andere is natuurlijk ook wat jullie doen. Dat was natuurlijk ook tegen eenzaamheid. Maar het begon al voor corona, hè? Want jullie bestaan al een hele tijd.
2: Ja, we bestaan dit jaar 10 jaar. En de kookclub inderdaad is een van de projecten die we nu 4 jaar doen. Mm-hmm. Maar de stichting bestaat dit jaar 10 jaar. En daar zijn we natuurlijk super blij en trots op.
1: Ja.
2: En organiseren we dit najaar 15 oktober een jubileumfeest. En dat noemen wij het Knipoogfestival.
1: Ja.
2: Waarin ook weer ontmoeting en gezelligheid centraal staan.
1: Dus
2: eigenlijk is het ook
1: waar
2: een oproep.
1: Is dat?
2: Dat is in het Simic Theater in Zuilen.
1: Ja.
2: Waarin we een leuke workshop aanbieden met lijndansen, blauwdrukken. Een handmassage workshop, zodat de mensen ook elkaar gaan leren masseren. Er komt een sneltekenaar. Er wordt natuurlijk voor enorm veel lekkers gezorgd. Door vrijwilligers, maar ook door de locaties. En we sluiten dansend af met het Danspaleis.
1: Wat leuk. Dus dat is 15 oktober in het Simic Theater in Zuilen.
2: Ja, en het is een gratis festival waar we heel lang voor gespaard hebben.
1: Ja.
0: Nou, wel even opgeven.
1: Fantastisch.
0: Wel even opgeven van
1: tevoren. Voor van tevoren, zodat je weet van op hoeveel mensen je ongeveer kan rekenen.
0: Alle ouderen zijn welkom, maar wel even opgeven.
1: Ja. Wel even opgeven. Nou, fantastisch. Het is natuurlijk ook voor Utrecht, waar we het natuurlijk net ook al over hadden. Je kan je ook aangeven als vrijwilliger.

0: Bij ons in de studio hebben we Lize Slitharders en we hebben Noortje Rozemeijer. Ze werken beide voor, ook voor Utrecht. Noortje, we hadden het net over vrijwilligers. Je hebt er een hele hoop nodig. Daar is nooit is daar genoeg van. Hoe kunnen mensen zich aanmelden en wat heb je nodig?
1: Nou, we hebben ontzettend veel vrijwilligers altijd nodig. Inderdaad, wat je zegt. Wij zoeken eigenlijk met name 1000 pootjes. Omdat het gewoon voor ouderen vaak ook heel fijn is om een beetje bekende gezichten te zien. Ja. En we zijn toch een beetje bang dat wij dit... Ons hele programma doen wij vaak met net iets te weinig vrijwilligers. Dus het is wel een belangrijke taak van mij, vind ik, om te voorkomen dat we de vrijwilligers die er zijn te veel belasten. Ja. Dus we zijn op zoek naar nieuwe 1000 pootjes. Maar het hoeven niet allemaal 1000 pootjes te zijn. Want als je bijvoorbeeld houdt van koken of groepjes mensen wil... ondersteunen in creatieve workshops. Of een workshop klinkt al heel groot, maar iets maken, iets creëren. Of muziek maken. Een boekenclubje. Nou ja, noem het maar op. Ja. En dat is ook leuk. En dat maakt ons aanbod altijd heel kleurrijk. Als er een dichter zich aanmeldt, hebben we opeens een dichtworkshop. Hè? En die is helaas vertrokken uit de wijk. Dus we doen het nu weer graag met andere vrijwilligers die... zich aanmelden om iets te doen. Want we horen wel heel vaak de behoefte dat mensen het leuk vinden om wat terug te geven aan de wijk. Ja. En dat kan op deze manier. Dus dat kan zowel eenmalig als langdurig. En zeker die langdurige, waar we het Maatjesproject vooral naar zoeken. Mm-hmm. Daar hebben we echt een schrijnend tekort aan.
0: Ja. Dus ook voor utrecht.nl en daar het formulier invullen.
1: Ja, heel graag.
0: Lize, je hebt nog een mooi verhaal om je af te sluiten.
2: Ja, een verhaal om aan te geven dat waar we als Oog voor Utrecht voor staan en wat we belangrijk vinden is... een jaar geleden is er een mevrouw overleden. Dat is natuurlijk in deze groep gebeurd, helaas. Ja. En deze mevrouw had geen familie meer, had nog wel een neef... en die zag zij ongeveer 1 keer per jaar. Maar die kende haar natuurlijk niet zo goed. Maar hij had wel op zich genomen om de uitvaart te regelen... En toen is zij bij ons terechtgekomen en toen zeiden ze eigenlijk... we willen de uitvaart doen op het moment dat jullie normaal gesproken de koffieclub hebben. Dus wij willen eigenlijk de hele koffieclub uit het ZEP-gebouw naar het crematorium hebben of uitnodigen. Ja. Omdat mevrouw had eigenlijk gezegd dat dat het leukste was wat ze in haar leven had... En dan breekt je hartje toch, omdat je dan toch denkt van... nou ja, daar doe je het voor. En toen hebben we... zeg maar met de koffieclub, die hebben we allemaal gewoon op in busjes gezet naar het crematorium en hebben daar met elkaar afscheid kunnen nemen en hebben herinneringen opgehaald en dat is fantastisch als je dat met elkaar kan doen.
0: Maar daar doe je het ervoor.
2: Wat zei je?
0: Daar doe je het ervoor.
2: Ja, eigenlijk
0: dat mensen inderdaad dus daar hun plezier uithalen en dat je dus zo belangrijk voor ze bent.
2: Ja, en dat je ook voelt dat je iets kan toevoegen.
0: Ja.
2: Dat vind ik als vrijwilliger ook mooi om te merken. Dat hoor je niet altijd. Maar op het moment dat dit dan gebeurt, denk je... oh ja, ben je ook trots dat je dat met dit clubje kan doen.
0: Dat je dat
2: kan
0: met
2: doen.
0: Dit clubje inderdaad... en dat het dus inderdaad voor zo'n mevrouw zo vreselijk belangrijk is.
2: Ja, en ook voor de neven, zeg maar... die ook zeiden van, ja, wij kennen haar eigenlijk niet zo heel goed. Nee. Dus we vinden het ook heel leuk om van jullie de verhalen te horen... over hoe zij is, hoe zij was eigenlijk.
0: Precies. Ja. Daar sluiten we mee af... Mocht er nieuws zijn over Oog voor Utrecht, laat ons weten. En dan maken we een nieuw programma. 15 oktober.
1: Knipoogfestival.
0: Knipoogfestival in het Simic Theater in Zuilen. En dan tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Ben niet zo van.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbosch in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbosch. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stadhuisplein.
3: Goedenavond. Dit is Stadhuisplein op Bingo FM. Een uur lang praten we over de Utrechtse politiek. En vandaag hebben we het over verborgen dakloosheid. Nou, de drugsgebruiker op het bankje in de stad, die kennen we. Maar een familie met een baby die in een auto woont, die is voor veel mensen nieuw. Toch was juist dat voorbeeld in het nieuws vorige week. Pas toen het gezinnetje stampij maakte in het stadskantoor, kregen ze de aandacht die ze nodig hadden. Nou, hoe groot is dit probleem nu werkelijk in Utrecht? Die verborgen dakloosheid, en zijn het alleen maar gezinnetjes? Maar belangrijker nog, hoe lossen we dat op? Daarover praat ik vanavond met Sjors Nachtegaal van Utrecht Nu, Floor van Twijver van D66 en Lars van Rooij van Student en Starter. Dat allemaal in Stadhuisplein op Bingo FM.

0: Oh yes? Oh yes, komen die kamelen.
1: Ja, oktober. Zo heet het liedje van Ronnie Ruisdaal. En u luistert naar Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. En we praten over de politiek, maar wel op een manier dat iedereen het kan snappen. En dat doen we met drie gasten. Lars van Rooij is van Student en Starter. Floor van Twijver is van D66. En Sjors Nachtegaal is van Utrecht Nu. Sjors, jij bent een uitzondering in dit programma. Want eigenlijk neem ik alleen raadsleden. Jij bent geen raadslid in Utrecht, hè?
2: Het is me verteld, ja, dat ik een uitzondering ben.
1: Ja, je bent geen raadslid.
2: Nee, ik ben geen raadslid.
1: En je bent ook geen commissielid. En een raadslid die wordt gekozen, een commissielid, dat is iemand die dan helpt een beetje, die helpt de fractie. En die
2: Klopt.
1: Wordt aangewezen en die mag dan meediscussiëren. Maar jij bent zelfs geen commissielid.
2: Ja, en commissieleden voeren ook wel, denk ik, een nog belangrijke rol uit. Dat is echt debatten voeren in de raad namens die partij. Dus die maken er wel een heel groot onderdeel van uit. Ik ben eigenlijk meer achter de schermen. Dus ik help de raadsleden en de commissieleden om tot een politiek standpunt te komen en dat te verwoorden. Daardoor heb ik dan ook wel weer veel kennis van verschillende onderwerpen. Dus dat is wel mooi meegenomen. Maar het klopt, ik ben geen raadslid, nog commissielid.
1: En waarom ben je geen commissielid?
2: Omdat ik niet in de gemeente Utrecht woon. Ik woon in de gemeente Zeist.
1: Je moet hier wonen om commissielid?
2: Zeker.
1: Oh, oké.
2: Okay. Dat is een hele mooie regel. Zodat iemand die ook echt binding heeft met de stad Utrecht... namens die inwoners van die stad, van die gemeente, het woord mag voeren. En dan, we gaan het zo over verborgen dakloosheid hebben. En eigenlijk ook wel over de wooncrisis. De reden dat ik in Zeist terecht ben gekomen is ook een beetje puur geluk. En dat heeft ook wel een beetje met de wooncrisis te maken.
1: Ja, je bent wel echt een politicus, want je bent statenlid. Dat wil zeggen dat jij dus gekozen bent in provinciale staten.
2: Ja.
1: Eigenlijk de Tweede Kamer, maar dan van de provincie.
2: Ja, of de gemeenteraad, maar dan van de provincie, zoals we het ook kunnen benoemen. Maar dat klopt, het is een eigen democratisch orgaan. En dat hebben we in 2023, zijn mensen daarvoor naar de stembus geweest.
1: Ja. En dan moeten we volgend jaar weer, in maart volgens mij?
2: Ja, 17 maart.
1: 17 maart.
2: Ja.
1: En kunnen we dan weer op je stemmen?
2: Ik denk het niet.
1: Oh, daar heb je
2: misschien
1: nog niet besloten.
2: Dat ik ergens op een lijst terechtkom. Of al,
1: als duwer.
2: Maar ik ga niet op een verkiesbare plek. Nee hoor, ik vind dat 4 jaar ook weer mooi geweest.
1: Politiek, ik leg het altijd maar weer uit. Politiek is een goed betaalde hobby in deze stad. Je hebt ook gewoon een baan naast.
2: Ja. Ja, het is, om bijvoorbeeld alleen staatslid te zijn, ja, het zou kunnen. Maar dan moet je misschien een partner hebben die heel veel verdient. Want het is niet per se een vetpot of al. Maar inderdaad, ik werk dan ook voor de fractie van Utrecht Nu in de stad. Ik heb ook nog een onderneming waarin ik trainingen geef aan... heeft ook weer met gemeenteraad te maken. Aan gemeenteraden, raadsleden, voorzitters van gemeenteraden, et cetera.
1: En wat voor training geef je dan?
2: Voorzitterstraining bijvoorbeeld, of trainingen effectief debatteren. Of trainingen over onderlinge samenwerking. En soms gaat het bij gemeente raden gaat het niet zo goed. En dan moeten mensen een beetje weer tot elkaar komen. En dan huren mensen mij en dan ga ik dat een beetje menden. En dan ga ik mensen aan het handje pas pakken. En dan gaan we proberen om de banden met elkaar weer te fixen. En de Utrechtse Raad heeft dat gelukkig denk ik niet nodig. Dus ik hou me in de Utrechtse Raad bezig met het politieke handwerk van de partij Utrecht Nu.
1: En dat is een eenmansfractie. Daar hebben we er 10 van, volgens mij. Op dit moment is een beetje veel in het goede.
2: Helaas wel.
1: Ja. Oh, die ben ik mee eens. Heel goed. Floor, jij bent van D66. Dat is geen eenmansfractie.
3: Nee, wij zijn met 9.
1: Met 9? Die zijn ook niet de grootste.
3: Nee, we zijn de tweede partij op dit moment.
1: GroenLinks, PvdA of Pro. Maar dat weten ze zelf ook niet meer. Dat is de grootste.
3: Dat klopt, ja.
1: Hey, en jullie regeren mee in deze stad?
3: Ja, ook dat klopt.
1: Ja, en dan ben jij, wat is jouw functie in de fractie?
3: Ik ben raadslid. Mm-hmm. En ik heb een aantal portefeuilles, een aantal gebieden waar ik dus het woord over mag voeren. Dus waar ik me in mag verdiepen en waar ik over mag debatteren namens D66.
1: En jij bent pas raadslid sinds een half jaar?
3: Ja, sinds april ben ik verkozen. Dus alles is nog helemaal nieuw. Dus ook de eerste keer dat ik nu live op de radio ben. Dus dat is wel een eerste keer.
2: Welkom.
3: Ja. Dank. Ja. Ja.
1: Hey, en wat deed je hiervoor dan in de politiek? Hoe...
3: Dit is de eerste keer dat ik ook überhaupt op een lijst stond. Dus de eerste keer dat je op me kon stemmen. En ik ben al wel lang lid bij D66. Ik zou eens een keertje moeten gaan opzoeken hoe lang dat al is. Maar echt al een aantal jaar. En ik heb vooral aan de verenigingskant van D66 dingen gedaan. Dus ik heb onder andere D66 heeft een vrouwennetwerk. Daar ben ik actief geweest. En ik ik heb van alles gedaan. Ik heb,
1: maar je was niet politiek actief?
3: Nee.
1: En kan je het dan leren in een half jaar? Of kijk je nog steeds om je heen en dat je denkt, wat doe ik hier?
3: Ja, dat laatste denk ik. Je kan het zeker denk ik niet dat je zegt ik ben helemaal uitgeleerd in een half jaar. Dus het is het hele nieuwe is er net een beetje vanaf. Maar het is, het zijn nu wel de eerste debatten. En daar ben ik lerende in, maar ook hartstikke leuk.
1: Ja, dat was mijn volgende vraag. Is het leuk?
3: Tot nu toe wel.
1: Ja, wat valt mee en wat valt tegen?
3: Wat meevalt is, wat ik heel fijn vind, is dat we in Utrecht heel erg leuk met elkaar omgaan. En niet alleen met onze eigen partij. Ik zie de heren ook knikken. Maar het is echt gewoon ook heel, heel gezellig als je elkaar op de gang tegenkomt. En natuurlijk vinden we allemaal wat anders. Daarom zitten we bij andere partijen. Maar we zijn wel allemaal mensen en we doen dit inderdaad als nou ik zeg, goed betaalde hobby. En dat is ook wel goed dat op die manier ze naar kijken. En wat valt tegen? Ik denk dat het zelf voor mij gewoon nog af en toe ook een beetje spannend is. Dat wat voor interrupties kan ik krijgen. Hè? Dus wat kunnen mensen me vragen en weet ik daar dat antwoord wel op. Ik zou het wel fijn vinden als het op een gegeven moment wat minder spannend wordt.
1: Je hebt ook gewoon een baan en je werkt bij de Sociaal-Economische Raad. Ja. En iedereen heeft die afkorting wel eens voorbij horen komen. De SER, dat is niet te verwarren met de Ster, want die is van de reclame. Ja. Maar de SER, wat doet de SER?
3: De SER die adviseert de regering, dus de ministers. En die kunnen met ons een vraag komen over een bepaald onderwerp. Er is bijvoorbeeld net een heel advies uitgekomen over nieuwkomers, dus vluchtelingen aan het werk. En dan gaat SER met zowel de werkgevers praten als werknemers, als iedereen, en dan komt daar een advies uit.
1: Jij maakt dat soort adviezen?
3: Nee, dat doe ik dan weer niet. We doen ook een aantal andere dingen binnen de SER. En ik werk op dit moment aan een project waar ik werkgevers help met diversiteit en inclusie.
1: Oké, helder. Hoop ik.
3: Ja, ik hoop het ook, anders is dat een andere uitzending waard.
1: Lars, jij bent ook nieuw, maar jij loopt al een paar jaar mee. Want je bent hartstikke jong. Ik hoor net dat je 26 bent.
2: Of 25
1: zelfs. Hartstikke jong, maar je loopt al heel lang mee. Toch of niet?
2: Nou, heel lang. Ik heb ongeveer een jaar voordat ik raadslid werd, ben ik commissielid geworden, waar George het ook over had in het begin. Dus toen heb ik al wel ervaring opgedaan met debatten doen. En hoe het is om überhaupt rond te lopen in het stadhuis. Want ik herken wel echt dat het even wennen is. Dat heb ik toen een jaar gedaan en toen ben ik op de lijst gegaan en nu ben ik raadslid.
1: Ja, en je was gelijk de lijsttrekker.
2: Ja, klopt.
1: En bevalt het?
2: Ja, dat is echt ontzettend leuk. Mm-hmm. Ja, dat is ook wel het bijzondere van onze partij, is dat het juist een ruimte biedt aan jonge mensen die nog niet helemaal in een partij zitten om toch in die gemeenteraad actief te kunnen zijn. Dus nou, en op die manier ben ik er eigenlijk ook zo ingerold.
1: Maar, dat is ook een maar, want jij mag maar 2 jaar. Er is geen wet die dat zegt. Nee. Sterker nog, de wet zegt dat je voor 4 jaar gekozen bent. Alleen jullie binnen je partij hebben afgesproken, na 2 jaar ga ik weer weg.
2: Ja, klopt. Ja, precies. Eigenlijk om die reden die ik net zeg. Kijk, andere partijen die hebben soms raadsleden die er wel 10 jaar kunnen zitten, bij wijze van spreken. En wij zijn er juist om die vernieuwing te bieden. En gelukkig staat er ook al een hele goede opvolger voor mij klaar.
1: Aileen.
2: Ja.
1: Ja, die stond 2 op jullie lijst.
2: Ja, klopt.
1: Hey, maar na 2 jaar, dan kom je er net een beetje in.
2: Ja, en daarom is het ook fijn dat ik, dus voordat ik op de lijst kwam, al commissielid was. Dus dan ben ik al best wel gewend. En toen heb ik wel een soort stoomcursus gehad, omdat we toen ook in de coalitie zaten. En Aileen is bijvoorbeeld nu commissielid. Dus over 2 jaar, als zij aan de slag gaat, dan heeft zij weer die ervaring.
1: Ik volg de politiek in Utrecht al een paar jaar. Dus ik heb ook een mening. En je begint te lachen, maar het is wel zo natuurlijk. Maar,
2: ja, dat mag.
1: En wat mij wel opvalt is dat met het wisselen van de raadsleden bij Studenten Starten, want jullie doen dat al je hele geschiedenis, ja, verandert ook wel een beetje de richting en het beleid. Met jou ook weer. Dus geen kritiek, maar het is wel een ander beleid dan de vorige collegeperiode.
2: Ja, dat mag ook. Hè. Kijk, het verschil met de vorige collegeperiode is sowieso dat we toen in de coalitie zaten. Dus nu hebben we iets meer vrije handen om ook ons eigen verhaal weer te
1: vertellen.
2: Jullie
1: mochten mee regeren. Hè? Jullie hadden een eigen wethouder, Eva Oosters.
2: Ja, precies. Dus, en dat was heel mooi. Daar hebben we dingen kunnen realiseren wat we al heel lang wilden. Ja, en nu kunnen we weer meer ons eigen verhaal nog vertellen. En dat is ook weer heel mooi om te kunnen doen. Ja, en het klopt inderdaad. Ik ben een andere persoon dan mijn voorganger. En dat zie je dan ook in de debatten.
1: Ruben was dat.
2: Ja.
1: Ja. Maar ook qua politieke ideeën zijn jullie echt wel verschillend. En bij andere partijen is het toch meer consistent. Meer dat het dezelfde lijn is.
2: Nou kijk, als je ook de verkiezingsprogramma's op elkaar legt, dan denk ik dat je nog zou kunnen vergissen. Ik bedoel, elke partij die komt natuurlijk met nieuwe ideeën in zo'n campagneperiode. Ja, en dat is ook goed. Ik bedoel, als partijen evalueer je ook. Soms zijn er nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. En dan moet je daar ook wat mee.
1: Ja. Je hebt er geen baan naast, hè?
2: Nee, ik doe alleen dit.
1: Je wil echt je volledig even hier 2 jaar volledig op storten.
2: Klopt. Ja, ook omdat wij met een nieuw team beginnen, is het wel goed om in ieder geval in dat eerste jaar heb ik gezegd om me helemaal hierop te richten. En ik doe ook genoeg binnen die raad, want ik zit ook in het presidium en ik ben nog voorzitter van een commissie. Dus Ik krijg mijn tijd al vol.
1: Goed. Het presidium, dat zijn de belangrijkste mensen. Samen in, van alle fracties samen. Nee, niet van alle fracties, van een aantal fracties.
2: Ja, er zitten drie fracties in.
1: Fracties, ja, en die bepalen het beleid van de raad.
2: Nou, hoe we met elkaar vergaderen en wat de regels zijn die we met elkaar hanteren.
1: Heel goed. Wie wilde deze horen? Want jullie hebben allemaal een fysiek ingediend.
4: Goede doel.
1: Het goede doel hebben we.
2: Het goede doel, België.
1: Oh, voor jou.
2: Is er leven op Pluto? Want ja, soms is het zo moeilijk in Utrecht om een woning te vinden dat je denkt van, moet ik nou Pluto zijn om nog een woning te kunnen krijgen?
1: Of naar België.

0: Henk en Henk op Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. We praten over de politiek met twee raadsleden en met een statenlid. Sjors Nachtegaal, hij is het statenlid van Utrecht Nu. Floor van Twijver van D66 is raadslid. En Lars van Rooij is de fractievoorzitter zelfs van Studentenstarter. Verborgen dakloosheid, daarover hebben we het. Maar wat is het? Je hebt natuurlijk de daklozen zoals we ze kennen. Verslaafde, verwarde en Oost-Europese arbeidsmigranten. Maar de groep is veel groter. Floor, noem nog eens een paar mensen die verborgen dakloos zijn.
1: Ja, als je verborgen dakloos bent, dan ben je inderdaad niet iemand die op straat slaapt. Maar dan ben je misschien iemand die net uit elkaar is gegaan, maar geen eigen huis meer heeft. Iemand die uit huis gedreigd te worden. Eigenlijk de mensen die een beetje van bank naar bank leven. Of soms als in een auto of in een staakcaravan.
0: En is dat een groot probleem in Utrecht?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik weet nog niet precies hoeveel mensen dat zijn. Maar ik denk dat wij allemaal wel verhalen kennen van mensen die tijdelijk een onderkomen zoeken.
0: Er zijn schattingen dat het 1% van de samenstelling van de gemeente is. Dan zou het er 3000 zijn, verborgen daklozen. Onderschrijf je dat?
1: Ja, daar durf ik niks over te zeggen. Ze zijn wel geteld, zeggen we. Afgelopen mei is er een telling geweest. Dus iedereen die dakloos is. We weten nog niet wat de uitkomsten daarvan zijn. Maar dat weten we in december. Maar vaak wat je wel ziet, waar ze het op andere plekken al gedaan hebben, dat het vaak vrouwen zijn of jongeren.
0: Ja, de ethosstelling, daar heb je het over. Die komt in december komt die uit. Lars, jij bent van Studenten en Starter. Jouw doelgroep zijn studenten en starters. En juist op die overgang gaat het heel veel fout, hè?
2: Ja, klopt.
0: Kan je dat beschrijven?
2: Nou ja, kijk, er is natuurlijk een gierend tekort aan studentenkamers. Maar waar ook een groot tekort aan is, is een woning vinden als een starter. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een van de grote problemen. Omdat in Utrecht wijzen we woningen toe op basis van wachttijd. En als jij nog een jong persoon bent, heb je geen kans gehad om die wachttijd op te bouwen. Ja, en dan zit je dus vast. En als je dan die studentenkamer uit moet een jaar nadat je bent afgestudeerd.
0: Dan moet je uit.
2: Dan moet je uit. En dan kun je geen kant op.
0: Ja, en je verdient meestal nog niet genoeg om zelf iets te kopen of een hypotheek te krijgen.
2: Nee, absoluut niet. Zeker in Utrecht is het natuurlijk onmogelijk. Ja.
0: Heb jij enig idee hoe groot het probleem onder studenten is?
2: Het is, ik heb er geen idee. Ik wacht ook die telling natuurlijk af. Ik ben daar heel benieuwd naar. Maar wij krijgen echt heel vaak mails van studenten die gewoon radeloos zijn. En die zeggen, kunnen jullie ons alsjeblieft helpen? Ja, en het antwoord is dan heel pijnlijk, maar dat is toch nee.
0: Jij kan niemand helpen, ook niet als raadslid.
2: Nou, wat wij als raadslid kunnen doen is natuurlijk de oplossingen aankaarten om het aantal huizen te laten toenemen. Dus heel snel heel veel bouwen. En er ook voor zorgen dat de huizen die we hebben, dat we die zo goed mogelijk benutten. Mm-hmm. Maar voor individuele gevallen hebben wij ook geen oplossing.
0: Nee. Sjors, vorige week, precies een week geleden op maandag, rond deze tijd, meldde zich op het stadskantoor een jong echtpaar. Man, vrouw en zo'n babytje van 5 maanden.
3: Ja.
0: Die waren letterlijk wanhopig. Die hadden al een paar nachten in een auto geslapen. En dan denk je, dan zal er wel iets mis zijn. Hè? Of baan kwijt, of aan de alcohol, of andere problemen. Dit gezin had 0 problemen en de man had zelfs gewoon een goede baan als buschauffeur.
3: Ja, het is eigenlijk, als jij het zo uitlegt, is het ongelooflijk inderdaad dat dat bestaat. En dan denk je aan een kind van 5 maanden die in een auto moet slapen. Misschien niet eens een goed matrasje of wat dan ook heeft. Ik weet nog, toen ik een klein had, dan denk je allemaal, hij moet het beste matras hebben. Ja, dat doet je als vader dan ook wel wat. En het feit wat er allemaal daar is gebeurd natuurlijk, daar gaan we misschien ook nog wel uitgebreider over hebben. Dat we eigenlijk als overheid voor deze mensen geen directe oplossing hebben. Dat is eigenlijk heel pijnlijk. En dat zou eigenlijk niet moeten.
0: Nee. Floor, ik sprak een deskundige de afgelopen week. Ik heb me in het onderwerp proberen te verdiepen. En die zei, dat komt eigenlijk omdat we met z'n allen dakloosheid... we hebben dakloosheid beoordeeld als een zorgprobleem. Hè? Dus mensen hebben zorg nodig en zijn dakloos. Maar het is helemaal geen zorgprobleem, zegt deze deskundige. Die zegt, het is een woonprobleem. Onderschrijf je dat?
1: Ja, zeker. Ik denk het feit dat we ook nu veel meer daklozen letterlijk zien, maar misschien dus ook wat minder zien met verborgen dakloosheid, dat de gevallen waar we het net over hadden, dat is echt grotendeels omdat er gewoon een groot woningtekort is. Dus het zijn precies de mensen dat inderdaad als je uit elkaar gaat, vind maar even een andere plek waar je kan slapen. Maar je wil ook niet meer in het huis zijn met je ex om wat voor reden dan ook. Dat is denk ik typisch een geval. Waar heel snel dus die verborgen dakloosheid is. Dan ga je bij vrienden op de bank slapen zolang dat kan.
0: Toen jij dat verhaal hoorde over dat echtpaar met die baby van 5 maanden, wat dacht je toen?
1: Nou, ik krijg er weer kippenvel van. Ik heb zelf een zoontje van bijna 12 maanden. Dus ik ben net inderdaad die echt die baby-baby-fase uit. Maar hij zit vers in het geheugen. Dat, ja, het feit dat je dus inderdaad daar niet die stabiele basis kan gaan bieden. Wat ik zeker het juist heel graag willen. Want daarom zijn ze waarschijnlijk wanhopig naar het stadskantoor gegaan. Dat we inderdaad daar als overheid in falen. En dat is verschrikkelijk.
0: Ja, oké. Okay. Lars, jij krijgt ook kippenvel of...
2: Nee, serieus. Dit is natuurlijk, ja, dat wens je niemand. Ik bedoel, en we moeten er ook gewoon met z'n allen toch voor kunnen zorgen dat dit niet gebeurt in onze stad. Mm-hmm. Zou ik wel zeggen. En het is zeker een woonvraagstuk. Dus ja, waardoor slapen mensen op straat of op de bank of in de auto? Dat is gewoon omdat ze geen huis kunnen vinden.
0: Ja, Sjors, jij hebt heel veel vragen gesteld, hè, aan de wethouder.
3: Ja.
0: Een set van 27 vragen, geloof ik, 28 vragen. Nou, het waren er heel veel. Heel veel vragen
3: uiteindelijk. Ja. Ja.
0: En een van je vragen die vind ik heel interessant. Want jij schrijft van, uiteindelijk heeft de politie dit probleem opgelost. Twee politieagenten waren er op het stadskantoor, die kwamen daar. Die hebben een hotelletje geregeld voor, of een hotel. Ik weet niet of het een hotelletje was. Een hotel geregeld voor dit echtpaar. Terwijl deze mensen in het stadskantoor deden en de gemeenteambtenaren deden... Nou, nagenoeg niks. Wat vind je daarvan?
3: Kijk, het is eigenlijk... Ja, in die zin is het ook een heel bijzonder verhaal. Want inderdaad, een gemeenteambtenaar of beveiliger belt de politie. Om eigenlijk te handhaven dat mensen weggaan. En vervolgens gaat de politie eigenlijk doen wat de gemeente had moeten doen. He, een oplossing zoeken voor die mensen. Omdat het gewoon een situatie is dat zij op dat moment niks hebben. En dan heeft de politie op hun kosten uiteindelijk een hotelkamer geboekt. Ja, ik vind het eigenlijk ongelooflijk. Als je ziet wat we allemaal in deze stad doen voor Jan en Alleman. En dat er dan een gezin zich meldt en met een hulpvraag. Dat er dan niet even iemand, weet ik veel, van huis. Het was net na vijven, misschien waagde het merendeel van de ambtenaren naar huis.
0: Ze waren er ruim voor vijven, was het gezin?
3: Nou ja, het was inderdaad half vijf, zoiets. Bel even iemand op van maatschappelijk werk of van woon- en opvang. Kom naar beneden en ga met die mensen in gesprek en zoek een oplossing. Want ik heb ook een soort leidraad gekregen van de persoon die het gezin heeft geholpen. Iemand die juridisch advies geeft. Dan zie je ook dat ze moeten naar allerlei partijen gaan. Dan leger des Heils zich melden, dan bij stads backup team of wat dan ook, de tussenvoorziening. Je wordt echt letterlijk van de uitdrukking kastje naar de muur gestuurd. Terwijl het is een hele acute problematiek op dat moment voor dat gezin. En die willen gewoon even een plekje hebben waar ze stabiel kunnen blijven.
0: Plak daar eens een etiketje op. Wat vind je ervan dat de politie het moest oplossen... en niet dat de gemeente dat gedaan heeft?
3: Nou ja, dat zei het net ook al. Ik denk dat dat een soort overheidsfalen is. In dit geval de gemeente Utrecht die faalt om een oplossing te bieden. En ik kan me helemaal voorstellen dat er allerlei... situaties zijn waarbij niet iedereen die het stadskantoor binnenloopt en zegt hallo, ik wil een woning. Maar het zegt wel wat als iemand zo wanhopig is dat ze met dat kindje van 5 maanden en vrouw naar binnen lopen om die hulpvraag te vragen daar. Dat zegt wel wat over iemands situatie.
0: Floor, jij bent van D66, jij regeert mee. Niet jij persoonlijk, maar jouw partij regeert mee in deze stad. Hebben jullie gefaald met z'n allen? Dat is wat hij zegt, hè?
1: Ja, nee,
0: en ik ben het ook een beetje met hem eens. Maar ja, ik mag niet te veel mening hebben.
1: Maar bij deze toch?
0: Ja.
1: Ik denk het feit dat deze situatie is ontstaan... dat is volgens mij iets wat niemand wil. En dat is ook waar je verre... wat je gewoon moet zorgen dat je dat gaat oplossen. En...
0: Dat een beveiliger belt de politie... om die mensen eruit te laten zetten.
1: Ja.
0: Ja, daar gaan bij mij ook de nekharen recht overeind staan.
1: En ik kan me voorstellen dat iedereen die dat gezien heeft ook... maar ik vind dat ook wel weer zelf. Dus ook vanuit de verantwoordelijkheid die we ook als partijdag last. Ik weet niet goed hoe dat inderdaad... Ik heb die aanleiding nog niet gezien. Dus ik ben helemaal eens... Dit had volgens mij nooit zo mogen gebeuren. Maar ik denk ook de oplossing is natuurlijk ook op de lange termijn... niet dat de hotelovernachting.
0: Daar gaan we het zo over hebben.
1: Nee, maar ik denk het feit... Het is een wanhoopspoging geweest van die mensen om naar het stadskantoor te gaan. Ik denk dat dat voorop is en dat we inderdaad ook vanuit de menselijkheid goed moeten kijken van hoe kunnen we dat op dat moment het beste oplossen.
0: Ja. Heeft de gemeente het daar goed opgelost, Lars? Die avond met deze mensen?
2: Nou, de gemeente heeft het niet goed opgelost. Dat is duidelijk natuurlijk. Ik bedoel, iedereen die gewoon op straat moet slapen, die zou geholpen moeten worden. En in ieder geval onderdak moeten krijgen voor de nacht.
0: Mm-hmm.
2: En dat de politie daar aan te pas moet komen, ja, daar heb ik geen goed woord voor over.
0: Ja. Ondersteun je zijn vragen?
2: Zeker, ik sta er ook onder.
0: Ja,
2: ik heb meegekeken. Ja. En wat jij net ook zegt, van heeft het college dan gefaald? Ja, ik vind ook dat we hier als raad ook naar onszelf moeten kijken als collectief. In de raad hoor je bijvoorbeeld, afgelopen week hebben we debatten gehad over dakloosheid. En dan hoor je sommige partijen heel veel woorden vuil maken aan overlast die dakloze mensen zouden veroorzaken. Maar ja, diezelfde partijen geven soms ook niet thuis als we dan zeggen we zouden wat meer moeten investeren in bijvoorbeeld een opvang voor dakloze mensen. Mm-hmm. Ja, en ik vind dus dat we ook met z'n allen de verantwoordelijkheid hebben. Nou, om 1, dat woonvraagstuk op te lossen. En 2, voor de mensen voor wie dat te laat komt, dat we in ieder geval die opvang goed regelen.
0: Sommige partijen doen niet genoeg voor daklozen. Welke partijen geven niet thuis volgens jou?
2: Nou, dan kijk ik toch naar de rechterkant van de raad. Dus bijvoorbeeld de VVD. Ja, die stemt soms tegen voorstellen. Bijvoorbeeld voor een veilige gebruikersplek of voor meer opvangplekken. Ja, daar ben ik het dan niet mee eens.
0: Maar dat is een oppositiepartij?
2: Ja.
0: En de coalitiepartijen doen die genoeg?
2: Nou, ik vind dat er op dit moment niet genoeg gebeurt. Ik heb wel ook in het coalitieakkoord gezien dat daar bijvoorbeeld extra geld voor wordt vrijgemaakt. Bijvoorbeeld voor opvang van vrouwen die op straat slapen. En dat vind ik op zich wel goede ontwikkelingen. En ik hoop ook dat daar dan snel mee aan de slag wordt gegaan.
0: Ja. Zijn er zulke acute problemen bij onder studenten?
2: Ja. Ja, het wordt steeds reëler. Er is steeds minder voor nodig. Om gewoon als jij en ik, er hoeft maar iets kleins te gebeuren en je staat gewoon op straat en je kunt niks vinden. En misschien nog een kleine persoonlijke anekdote. Ik heb zelf ook zo'n situatie aan de hand gehad. Dat ik op een gegeven moment mijn huurcontract liep toen af. Een tijdelijk huurcontract. En toen had ik nog 1 maand om iets nieuws te vinden. Ik wist ook echt niet wat ik anders moest doen. En nou heb ik nog gelukkig een hele lieve moeder waar ik in Brabant naar terug kon. Maar dat zou betekenen dat ik dan geen raadslid kon worden. En dat mijn hele leven wat zich hier afspeelt, dat stil zou komen te staan. Ja, en dan krijg je het wel echt Spaans benauwd. Dan zie je gewoon dat wij allemaal, dat kan iedereen overkomen.
0: Zijn er studenten die in auto's leven in Utrecht?
2: Ik denk dat het voorkomt, ja.
0: Ja, op grote schaal, kleine schaal. Ja,
2: er zijn overigens ook studenten die gewoon op straat leven. Ik bedoel, daar hebben wij ook contact mee gehad. Mensen die dat eens overkomen.
0: Ja, goed. We hebben een probleem. En straks gaan we het oplossen. Jij mag je volgende plaat aankondigen, Sjors.
3: Ja, Ramses Shaffi, Laat Me.
0: En waarom?
3: Heel ja, ik herken me altijd wel in de tekst. Het is een beetje iets wat ik in mezelf kan vinden.
4: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Ramses op Bingo FM. Het programma heet Stadhuisplein. We praten over de politiek en we hebben drie gasten. Charles Nachtegaal, hij is van Utrecht nu. Floor van Twijver is van D66, is een coalitiepartij. En Studentenstarter is vertegenwoordigd door Lars van Rooij. We hebben het over verborgen dakloosheid. Die zou er nooit zijn geweest als er genoeg woningen zijn. Maar die zijn er dus niet. Hoe komt het, Lars, dat we zo'n gierend, schreeuwend tekort aan huizen hebben in deze regio?
1: Ja, twee dingen volgens mij. Dus ten eerste willen er heel veel mensen heel graag in Utrecht wonen. Dus dat is een van de vraagstukken natuurlijk. Dus de vraag is heel erg groot. En het aanbod is niet meegegroeid. Dus we zijn er niet in geslaagd om de afgelopen jaren genoeg nieuwe huizen te bouwen. En ik moet ook zeggen, de Raad vindt het ook best wel spannend om de huizen die we wel hebben zo goed mogelijk te benutten.
0: Oh, je zegt heel veel dingen. Ja. Met het laatste, hoezo worden ze niet goed benut? Wonen er te weinig mensen in een huis?
1: Nou, wat we nu zien is dat het aanbod van huizen eigenlijk helemaal niet in lijn is met de vraag die er is. Dus er is heel veel vraag van eenpersoonshuishoudens bijvoorbeeld. Maar er zijn eigenlijk juist veel huizen voor meerpersoonshuishoudens. En we zouden dat veel slimmer kunnen benutten. Door bijvoorbeeld woningdelen meer toe te staan. Of door bijvoorbeeld huizen op te splitsen. Zodat de huishoudens waar vraag naar is, dat aanbod er ook komt.
0: Maar hebben de colleges de afgelopen jaren, dan hebben we het niet over de afgelopen 4 jaar, maar de afgelopen 10, 15 jaar, hebben de colleges de afgelopen 15 jaar steken laten vallen?
1: Nou, op dat gebied wel. Ik bedoel, de afgelopen jaren zijn we daar eigenlijk pas echt serieus mee begonnen bij dat beter benutten van de huizen. En dat bouwen ook. Ik bedoel, in Rijnenburg hadden we eigenlijk al veel eerder moeten beginnen met bouwen. En dat is gewoon echt jarenlang tegengehouden.
0: Ja, jij bent van 2001, hè, was het, hè?
1: Ja, klopt.
0: We hebben Rijnenburg in 2000 gekregen. Een jaar voordat je geboren werd. Heeft Utrecht het gekregen van Nieuwegein. En sindsdien zijn er plannen om te bouwen. En we zijn nu 36 jaar verder en wordt er steeds niet gebouwd.
1: Ja, is niet te geloven.
0: Ja.
1: En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kijk dan ook naar de Rijksoverheid. Kijk, wat nu een prangende kwestie is, is dat we daar alleen kunnen gaan bouwen op het moment dat er een tramlijn komt.
0: Ja, die eis stelt Utrecht, dat zegt Den Haag niet.
1: Nou ja, dat is gewoon nodig om die nieuwe wijk goed te kunnen ontsluiten. En de wethouder, en het spijt me toch van D66...

0: Die kondigt wel heel mooi nieuwe plannen aan. Maar dat zijn plannen die in de gemeentes en in provincies al jarenlang zijn voorbereid. Terwijl dit is nou waar je echt het verschil kan maken. En dat doet de regering niet.
1: Floor, hoe komt het? En jouw partij zit al heel lang in de coalities. Hoe komt het dat we in Utrecht te weinig huizen hebben?
2: Nou, ik denk op zich dat de analyse wel klopt. Dat er gewoon het aanbod groeit niet genoeg mee. En dat we zijn inderdaad. Het is niet alleen de Utrechtse crisis natuurlijk. Het is natuurlijk landelijk is er een woningtekort. Omdat er een aantal jaar geleden ook geroepen werd: de woningmarkt is af. En daar zijn we denk ik nu met z'n allen ontzettend van teruggekomen. En er wordt nu inderdaad in allerlei tempo ontzettend goed gebeld. En ik denk dat. Nou, Lars en ik, onze partij, is dan aan elkaar zijde. Om juist te zorgen van, hoe kunnen we nou niet en het bouwtempo ontzettend hoog houden. Want er moet meer gebouwd worden. Maar ook inderdaad, wat kunnen we nou doen met die bestaande woningen? Want een bouwproject, nou Rijnenburg is daar misschien het allerbeste voorbeeld van. Dat staat er niet van vandaag op morgen. Dus hoe kan je nou beter delen, makkelijker andere contracten afsluiten. Dat je de verdiepingen erop bouwen.
1: Op toppen.
2: Precies, om te zorgen dus dat het. Dat meer mensen snel een woning kunnen vinden.
1: Maar hebben de colleges de afgelopen 15 jaar een steken laten vallen? De Utrechtse colleges. Had het sneller gekund? Had het beter gekund?
2: Ik denk dat het altijd sneller en beter had gekund. Maar het is in die zin is het ook vaak. Het is keuzes maken, compromissen sluiten. En ik denk wel dat op dit moment iedereen ervan doordrongen is dat het zo snel mogelijk gebouwd moet worden.
1: Ja, maar jouw partij regeert er al een hele tijd mee hier in Utrecht. Heeft jouw partij steken laten vallen? Ik moet even nuanceren, want ik weet niet meer of het 16 of 20 jaar geleden was dat. D66 één zetel had in Utrecht. Alice van Rooij. Is dat, wat is 20 jaar geleden?
2: Dan overvraag je me klein beetje.
1: Ja, ik overvraag mezelf.
3: Toen kreeg Leefbaar Utrecht 14 zetels. Want D66 volgens mij in 2002.
1: Oh, 2006. Al 24 jaar geleden.
3: Of 2006, één van die twee.
0: Maar zo van 1 naar 9 zie je hoe snel het kan gaan, Jos, voor ons.
3: Maar van achter.
1: Nu haakt iedereen af. Zelfs ik haak niet af. Maar heeft D66 niet zelf ook gewoon gefaald?
2: Ik denk dat wij een partij zijn die zich echt al jarenlang ontzettend inzet voor meer huizen en bouwen.
1: En waarom vertaalt zich dat dan?
2: Nou, ik denk dat we ook, en dat hebben we ook vorige periode nog steeds gedaan, om te zorgen dat wij ook binnen de coalitie die er dan was, wel echt zorgen dat er zoveel mogelijk gebouwd werd. Maar ja, ik zei ook, het is af en toe ook compromissen sluiten waar je elkaar niet altijd even goed vindt.
1: George, waar is het fout gegaan?
3: Ik denk dat het meerdere componenten heeft, meerdere issues zijn. Ook wat Lars net zei, hè, Utrecht is heel aantrekkelijk. Tegelijkertijd is er in elke overheidslaag een soort percentagepolitiek. Dus we willen allemaal wat. We willen zoveel procent sociaal, zoveel procent. Wat hebben we nog meer? Middenhuur, betaalbare koop, wat dan ook. Geef het een naam. Allerlei voorwaarden, regeltjes, ambities die we hebben om een woning, hoe die eruit moet zien of hoe die geïsoleerd moet zijn. En dat heeft allerlei redenen. Maar alles bij elkaar zorgt ervoor dat het model wat we in Nederland hebben, hè, met dat er een markt is, dus dat ontwikkelaars die ontwikkelen woningen, dat die eigenlijk vaak helemaal niet echt zitten te wachten om woningen te ontwikkelen. Tuurlijk is Utrecht alsnog wel, kan je goed boeren als je hier woningen ontwikkelt. Maar ja, het maakt het wel moeilijker en het vertraagt wel de boel als je als overheid allerlei voorwaarden gaat stellen.
1: Ja. Floor, ik kom terug bij jou, want jij bent de macht. Dus
2: nou, zo zou ik het niet willen stellen.
1: Ja, we hebben twee problemen. We hebben een acuut probleem. We hebben families met baby's die in auto's slapen. En we hebben gewoon een langer termijn, we hebben meer woningen nodig. Mm-hmm. Om bij het eerste probleem te komen, hoe lossen we dat op? Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen niet meer op straat hoeven te slapen?
2: Nou, dat is inderdaad ook helaas niet een probleem wat je van vandaag op morgen oplost. Wat we wel hebben afgesproken in het coalitieakkoord is dat mensen die dakloos raken of draagtrek als allereerste recht hebben op een nieuwe woning. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. De mensen die het hardst nodig hebben, het eerst een huis.
1: En hoe gaat het regelen? Want we hadden vorige week iemand die dakloos was, met een baby van 5 maanden op straat stond. Hoe ga je ervoor zorgen dat niet meer gebeurt binnen een jaar?
2: Ik zou daar heel graag het juiste antwoord op willen hebben. Maar dan ga ik ook iets beloven waarvan je misschien een tijdje om het heen dat heb je beloofd, dat is toen niet waargemaakt. Ik denk dat de urgentie gewoon ontzettend duidelijk is. Dat er dus inderdaad zo snel mogelijk dit soort oplossingen voor moeten komen. En dus ook dat er ook daadwerkelijk plekken zijn waar mensen naartoe kunnen. Dus dat we regels versoepelen. Dat we ook zorgen, want volgens mij was het ook het verhaal. Dat ze hadden eigenlijk onderdak, maar moesten daar weg. Omdat het onderhuur niet mocht.
1: Ja.
2: En nou ken ik de kaas ook niet goed genoeg om te kijken van dat iemand daar. Dus ik wil niet de situatie daar aan zich, maar je zou dus wel bijvoorbeeld kunnen kijken. Is het nu niet dat nu het middel zo streng wordt toegepast, doordat dit soort mensen die dus een helpende hand kunnen uitbieden, daar ook niet die hulp kunnen bieden. Ik denk dat zijn dingen waar je nu naar kan gaan kijken.
1: We moeten even het verhaal vertellen, want anders snappen de mensen niet. Het verhaal vertellen wat dit gezin vertelt

0: aan jullie kennelijk en ook aan mij. Ze hadden een plekje, alleen daar zei de woningbouwvereniging, ja, maar dit is onderhuurd, dat mag niet, jullie moeten eruit.
1: Ja.
0: Dat vind je een belachelijke regel?
1: Ik vind dat niet zozeer een belachelijke regel aan zich, maar ik denk wel dat je kan kijken, hey, waar zit nou ruimte om te zorgen met in bepaalde schijnende gevallen dat je toch uitzonderingen kan maken, dat je daar wel ook soepel op bepaalde manier. Kijk, die regels zijn er niet voor niets, maar je bent ook soms in de geest van de regel handelen en niet in de letter ervan.
0: Hoe lossen we het korte termijn probleem op van de mensen die op straat slapen, Lars?
2: Nou kijk, dat bouwen, dat is inderdaad meer iets voor de lange termijn. Ja. Maar bijvoorbeeld dat beter benutten van die bestaande woningen, dat is iets wat we echt van vandaag op morgen zouden kunnen doen. Dus dat je zegt, bijvoorbeeld met 3 vrienden wil ik samenwonen in een huis, hè, wat nu eigenlijk voor 1 huishouden geschikt is. Dat kunnen we gewoon vandaag op morgen kunnen we dat verruimen. Dat is nu met 3 personen mag dat maximaal. Een nieuwe coalitie heeft gezegd, dat willen we naar 4 personen doen. Maar dat duurt wel allemaal nog lang, omdat GroenLinks-PvdA het allemaal heel spannend vindt. Dus wij zouden wel zeggen, van, nou, doe dat gewoon morgen en dan kunnen we gelijk aan de slag.
0: Moeten we niet gewoon meer tijdelijke woningen neerzetten?
2: Nou kijk, ik ben wel van mening, uiteindelijk wil je gewoon bouwen voor ook toekomstbestendig bouwen. Dus waar het mogelijk is om permanent te bouwen, moeten we dat altijd doen. En inderdaad, als er anders geen mogelijkheid is, dan kunnen we tijdelijk bouwen.
0: Ja, laten we zo eens kijken of we het lange termijn probleem kunnen oplossen. Volgens mij had je ook nog een verzoekplaatje.
1: Ja, ik dacht even dat een heel ander nummer kwam. Ja, ik had de scene met iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ik denk dat dat verder geen uitleg behoeft met deze.
0: En dat is inderdaad het plaatje wat nu loopt op Bingo FM.

0: Maandagavond, 7:50. En als u nu op de klok kijkt en denkt van hij is knettergek. Het is woensdagavond, het is 7:50. Dan zit u te luisteren naar de herhaling van de Stadhuisplein op Bingo FM. Maar ik ben gewoon nog in de maandag. Dus we gaan het gewoon hebben met George Nachtegaal van Utrecht. Nu Floor van Twijver van D66 en Lars van Rooij van Studenten Starter over verborgen dakloosheid. En we waren gebleven bij het punt, hoe lossen we het op de lange termijn op? Floor, hoe lossen we het op de lange termijn op? D66.
1: Ja, dan is het hele simpele antwoord. Dus inderdaad, zorg natuurlijk dat er gewoon veel meer aanbod is.
0: Bouwen, bouwen, bouwen.
1: En beter benutten van de bestaande ruimte, ja.
0: Die hebben we gehad. Ja, die is op de korte termijn. Ze, ja, maar ja, maar nou, hoe gaan we nou met z'n allen bouwen, bouwen, bouwen? Want dat schiet niet op.
1: Ik denk dat juist in Utrecht dat we nu wel op een paar plekken echt wel flinke meters aan het maken zijn. Letterlijk om echt dingen van de grond te krijgen. En dat daar ook goed is om te kijken naar wat bouw je nou precies. Ook om te zorgen dat... dat die woningmarkt natuurlijk ook in die zin op slot, zoals ze dat dan zeggen. Dat je inderdaad zorgt dat je niet één type huis bouwt, maar juist verschillende typen. Dat ook verschillende mensen daar kunnen wonen en door kunnen stromen.
0: George, dit college wil vooral bouwen betaalbaar. Ik geloof dat het 80% betaalbaar is, even uit het hoofd. Is dat een goede keus?
2: Kijk, weet je, dat is heel, heel nobel en te begrijpen. Alleen het zorgt er wel voor dat je dus allerlei voorwaarden stelt aan het bouwen. Waardoor er in die end misschien helemaal niet gebouwd kan worden.
0: Mm-hmm. Leg eens uit, ik snap er niks van.
2: Nou ja, een ontwikkelaar wil, nou ja, even grof gezegd.
0: Een projectontwikkelaar.
2: Wel wat, een projectontwikkelaar die woningen ontwikkelt, die wil wel een beetje geld verdienen. En op een manier dat dat ook weer in de toekomst een investering, dat ze ook weer elders kunnen investeren bijvoorbeeld.
0: En als hij alleen maar sociale woning bouwt, dan ja, verdient hij te weinig.
2: Dan verdienen ze te weinig, dus dan willen ze liever iets meer kopen. En ik denk dat het misschien ook soms voor lief moeten nemen dat het dan ja, niet 80% betaalbaar is, maar I don't know, 65%. Als je dan wel woningen hebt, en ook voor een breder segment, voor het middensegment, een beetje de middenklasse, dan vind ik dat we dat wel voor lief moeten kunnen nemen.
0: Jij denkt dat er minder gebouwd gaat worden in de toekomst omdat projectontwikkelaars afhaken. Is dat je angst?
2: Jazeker. En ook bij ons in de Staten heb je ook weer allemaal regels die wij ook weer stellen aan gemeenten. Dan noemen ze dat de ambitieniveau brons, zilver, goud, wat dan ook. Dat gaat dan over de bepaalde hoe een woning wordt gebouwd qua duurzaamheid en zo. Ja, het zijn toch allemaal weer extra regeltjes die ervoor zorgen dat we minder bouwen.
0: Wat Utrecht wil, zorgt dat niet juist wat George zegt dat er minder gebouwd wordt, Lars?
3: Nou kijk, ik deel wel met George. Het is inderdaad dat we goed dus die regels onder de loep moeten nemen die we nu allemaal stellen aan hoe we bouwen. En tegelijkertijd, ja, waar George het dan over heeft, die betaalbaarheid, dat vind ik nou net eentje van probeer daar nou zo goed mogelijk van af te blijven. Want uiteindelijk, die dure woningen, die hebben we genoeg. En we hebben juist behoefte aan die betaalbare woningen. Dus het is ook goed om wat druk te zetten op die projectontwikkelaars. En die kunnen zat verdienen in Utrecht. Nou, dat ze wel betaalbaar bouwen.
0: Waar baseer je op dat er genoeg dure woningen zijn? Ja, de woningen zijn heel duur in Utrecht. Ik woon in een rijtjeshuis van 1 miljoen. Bizar. Dus je hebt genoeg dure woningen, maar je hebt niet genoeg luxe woningen voor mensen die veel geld willen uitgeven.
3: Nou, mensen die veel geld kunnen uitgeven, die kunnen wel een dak vinden. En als we het dan vandaag hebben over het terugdringen van dakloosheid, dan zeg ik nou de groep, ja, die anders niks heeft om op terug te vallen, ga daar dan speciaal voor bouwen. En er zijn ook andere regels waar we wel op kunnen minderen. Hè? Bijvoorbeeld die parkeernorm. Dus dat er een x-aantal parkeerplekken moet zijn per woning die we bouwen. Maar daar zeggen wij dan weer van. Nou, dat
0: we gaan het niet over parkeren hebben. Een hele andere discussie, Lars.
3: Nee, maar dat zijn ook regels.
0: Ik wil het hebben over de wachtlijst. Want ja, we hebben een wachtlijst. En als je een beetje pech hebt, sta je daar 10, 11, 12 jaar op. Hoe eerlijk is zo'n wachtlijst?
3: Nou, ik wil daar best een steen over in de vijver gooien. Want hoe we in Utrecht nu sociale huurwoningen verdelen is puur op basis van wachttijd. En inderdaad, in het geval van urgentie kun je daar een uitzondering op krijgen. Maar dat betekent gewoon dat jonge mensen, ja, die sluiten achteraan in de rij, die hebben nooit wachttijd kunnen opbouwen. En dat betekent gewoon dat zij op straat komen te staan.
0: Dus je wil dat jongeren voorrang krijgen?
3: Nou, ik wil niet dat jongeren voorrang krijgen. Alleen ik wil mensen voor wie het meest urgent is, die echt ja, een woning nodig hebben of anders niks hebben, dat daar wat meer voor gedaan wordt. En dat zou ook kunnen. In andere gemeentes ja, zien we ook regels bijvoorbeeld dat mensen die actief reageren op woningen, of die bijvoorbeeld woningen minder vaak weigeren, dat die hoger op de wachtlijst komen. En dat zou ik wel echt een goed idee vinden.
0: Je wil een ander systeem waarbij urgentie belangrijker is dan een jaren inschrijving.
3: Ja, dat voldoet niet meer met hoe de woningmarkt er op dit moment aan toe is.
0: Lijkt jij dat een eerlijk plan, Floor?
1: Nou, ik denk dat het heel goed is om te kijken wat zijn precies de plannen die dan gepresenteerd worden. En ik denk dat we vooral moeten zorgen dat ook die vijver zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt. En kijk, het is 12 jaar wachten, dat is een beetje, dan ben je 18 en heb je op het 30ste een huis. Ja. Dat slaat natuurlijk sowieso nergens
0: op. Nee, George, hij stelt voor, de mensen die het urgent zijn, krijgen extra voorrang. Dat hebben we een aantal jaren geleden gehad met statushouders, hè, asielzoekers die een Nederlandse nationaliteit kregen, of in ieder geval een verblijfstatus in Nederland kregen. Die kregen voorrang op voorrang op voorrang, helemaal voor aan de rij. En toen waren in een aantal wijken in Utrecht waren de rapen gaar.
2: Ja, kijk, ik denk dat dat een... de gemeente heeft natuurlijk een soort quotum om mensen op... of statushouders te huisvesten of van huizen voorzien, omdat anders die AZC's overlopen. Dat was een soort oplossing. Een hele onorthodoxe oplossing, een rigoureuze oplossing. Om dan inderdaad, wat was het, een paar weken lang alleen maar voor en daaraan te geven. Ja, maar achteraf bezien is dat gewoon wel een oplossing die niet uit te leggen is aan de inwoners die wel ook al heel lang wachten op een woning.
0: Ja.
2: Dus dat is achteraf. Ik hoop dat we dat niet meer gaan doen. En dat we dat op een normale manier proberen op te lossen. En dat je gewoon bouwt voor elke groep, wat dan ook. Maar dat ook een beetje de eigen inwoners, de mensen die hier al lang wachten, dat die ook een beetje voorrang krijgen.
0: Dat is het probleem wat jij gaat creëren, Lars, student in starten. Als jij bepaalde groepen voorrang gaat geven, dat is heel arbitrair, zoals dat heet. Dan wie krijgt er dan voorrang?
3: Nee, zeker niet. Ik wil juist voorstellen, kijk, wat we nu doen, dat vind ik arbitrair.
0: Dus we zitten gewoon optellen, zoveel jaar heb je thee, jij hebt de hoogste aantal jaren, je hebt voorrang.
3: Ja, maar is dat eerlijk op het moment dat je een hele generatie krijgt die überhaupt anders nooit aan bod kan komen?
0: Nee, maar hoe ga je dan bepalen wie de voorrang heeft?
3: Ja, bijvoorbeeld in Amsterdam heb je een systeem waarbij je zowel punten krijgt. Dat is een soort puntensysteem, maar wie bovenaan het meeste punten heeft, die komt dan als eerste in aanmerking. En dat is op basis van wachttijd, zoals wij dat ook doen. Dat is ook goed, hè? Dat is ook terecht dat als je langer gewacht hebt, dat je dan meer kans hebt. Maar dat je ook als je een x-aantal keer per maand reageert, 4 keer per maand reageert, dan kun je punten bijverzamelen. En op die manier kunnen we mensen die echt nu iets nodig hebben, ja, die hebben zelf invloed, dat ze wel iets meer kans krijgen.
0: Dus als je gewoon de hele dag gaat zitten klikken van wil ik, dan kom je bovenaan te staan.
3: Nee, want het is dus maximaal 4 keer per maand. En wat we nu zien is dat mensen tot 28, die hebben nog geen 2% kans om een sociale huurwoning te vinden. Ja, dat is toch ook geen eerlijk systeem.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Floor, je hoort hem nog een keer.
1: Ja, ik...
0: Je vindt het moeilijk, hè?
1: Ja, nou, het is in die zin ook is niet mijn eigen dossier. Dus ik wil ook daarin goed recht doen aan iedereen die daar het woord opvoert. Dus ik denk daarin dat vooral met die hele wachtlijsten, we moeten denk ik vooral niet te veel gaan kijken naar hoe kunnen we nou zorgen wie op welke plek in de rij mag. Maar de rij moet gewoon zo kort mogelijk. Ik denk dat is uiteindelijk de grote oplossing.
0: Bouwen.
1: Ja, dat is wel heel saai wordt het. Maar ik denk daarin zit denk ik, want we hebben het over de lange termijn. En dat je ook kijkt naar, zit iedereen in de juiste woning? Dus de mensen die nog in sociale huur zitten, die misschien naar de middenhuur kunnen, die daar ook niet naartoe door kunnen stromen, omdat het aanbod er niet is. Mensen die in de bejaarden die in de eensgezinswoningen zitten, die misschien wel wat kleiner kunnen gaan wonen. Daar zit ook nog een deel.
0: Goed. Nou, we hebben het weer niet opgelost. We hebben er weer een uur over gepraat op Bingo Rem. Dit was Stadhuisplein. De gast, George Nachtegaal van Utrecht nu. Floor van Twijver van D66. En Lars van Rooij van de Studentenstarter. Bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we er weer. Tot dan. Dag.
4: Ach, de luisteraars. Wij danken u.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Een hoogbejaarde vrouw uit Utrecht is voor 30.000 euro opgelicht. Nepagenten lieten geld de bank passen en waardevolle spullen ophalen. Van de buiten zijn tienduizenden euro's goud gekocht. Er zijn beelden van de verdachte, die kan je vinden in onze app van RTV Utrecht. Er komen geen nieuwe maatregelen om overlast van cafébezoekers in de Nobelstraat tegen te gaan. De buurt trok onlangs aan de bel vanwege lawaai en ook troep. Van rond sluitingstijd zou er veel geschreeuw zijn op straat. Maar dat ligt nog altijd onder de wettelijke norm om in te kunnen grijpen, zegt de gemeente. Vakbonden FNV en CNV gaan weer het streekvervoer platleggen. Ze zijn boos over het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Werkgevers gingen niet in op een ultimatum dat vandaag afliep. Die cao geldt voor 13.000 medewerkers, vooral buschauffeurs van onder meer Transdev en Keoli. En steeds meer mensen krijgen kanker en dat aantal zal de komende 20 jaar verder stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum in Utrecht. Dat komt onder meer door vergrijzing.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland en vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
1: Ja, vooral huidkanker zal vaker voorkomen. Krijg je nog het weer van me? Er komt bewolking aan. Vanavond en vannacht ook regen. Dan 11 graden. Morgen dan is het een stuk frisser dan vandaag. Vandaag is het 21, maar morgen is het 16 graden en staat er een stevige wind.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Suzanne Vreek met 100 keer hoorde je hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede avond. Nou, je hoeft me niet te bellen hoor. Ik ben er gewoon op deze woensdagavond gezellig een uurtje naar bed met Lawrence om in die flow te komen. Met nu Dean Saunders.

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor.

Twavamente, Dans bij mij van Gerard Paltz en Travassi. Mankus, die komt dus dadelijk aan. Mankus Marcus met Laat me proeven van mijn leven. Na Joost Klein met Europapa. Van leven.

0: Chaos gedoofd van Roxanne Hazes. Door naar Mark Floor met Snelle, een parkje biertje vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Blij dat ik leef van René Schuurmans. En tot zover Ben Bernoornis, de woensdageditie. Dankjewel voor het luisteren, dat is weer gezellig. Ik ben er morgen weer en vanaf 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. En ik sluit af met Fleming en Hartwell met Zonder Jou. Nou, slaap lekker. Bye bye. Ik

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: gaan die in.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.